0: Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Is de muziek van Radio.

0: warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3,0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: tikkie anders doet.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Er was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
7: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt. Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Gruba Auto- en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
18: Ja, goedemorgen. Woensdagochtend, 6 uur geweest. 20 mei vandaag. We kunnen beginnen met het ochtendprogramma van deze dag. Werkdag nummer 3 van de week. Met op dit moment nog geen verkeersinformatie volgens de ANWB. Er staat 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat wij lekker kunnen doorrijden.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Last one day!
18: Yes, en we beginnen deze woensdagmorgen met muziek van Danny Heden.
20: Hallo!
18: Ik ben liever bij jou gaan we draaien.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: was dit liedje 5 jaar ouder, dan was het gewoon... ik heb nog 1% om de taxi te bellen. Maar ja, dat klinkt niet zo hip meer natuurlijk, hè. Jesse Prins, juist bij Radio NL.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 6:13 op de woensdagochtend. 20 mei vandaag. Vandaag een klein beetje betere dag dan gisteren als het om het weer gaat in elk geval. We hebben gisteren nog wel hier en daar de zon eventjes kunnen zien. Dat gaan we vandaag vaker zien, dus dat is wel lekker. Ja, en dat warme weekend in aantocht. Hè. Vanaf aanstaande vrijdag temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Zaterdag gemiddeld. Hè. Dus van heel Nederland, van het meest zuidelijke puntje tot het meest noordelijke puntje, gemiddeld 28 graden. Dus ik heb het gevoel, ergens gaat dit weekend de 30 graden aangetikt worden. Hey, perfecte dag om de hoge drukspuiter even bij te pakken, mensen. Eerst even een blik op deze woensdag. Het gaat over de flitspalen, want het OM gaat dit jaar namelijk het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden er ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Als we even naar de cijfers kijken. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. En het OM wil dat dit jaar nog opvoeren naar 1450. Vooral de focus op focusflitsers. De flitspalen die jou dus inderdaad ook kunnen controleren op telefoongebruik in het verkeer. Daar willen ze veel op inzetten en ze moeten meer gaan roleren van plaats. Dan gaat het over de boeren. Het gaat over hoge voedselprijzen. Die dreigen namelijk vanwege dure kunstmest. De Europese Commissie heeft daarom plannen gepresenteerd om de lasten voor boeren te verlichten. Alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Omdat er veel stoffen in kunstmest zitten die uit de regio daar komen. En ook is productie binnen de EU duurder geworden door de hoge energieprijzen. Heb je het alweer? De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren in geldproblemen te helpen. Dat potje is anders bedoeld voor noodgevallen zoals natuurrampen, marktverstoringen en dierziektes. Voor dit jaar zit er nog 200 miljoen euro in, maar ze willen het gaan verdubbelen.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goed. Zijn we begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. Jouw tekst- of audiobericht is welkom via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen onze rondes indoen na Frank van Etten, Boer Harm. En van boer tot zigeuner,

0: Thomas. Dat dacht ik. Het is 6:50 op de woensdagmorgen. Ja, het regent dan wel in het land. In het zuidoosten en het oosten daar trekken op dit moment wat buien over. Vanmiddag wat meer kans op zon, maar ook dan houden we het niet overal even droog. Ga voor de spreuk van vandaag naar ons Ad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, vrienden van de club. Ik heb een mooie spreuk. En die luidt... Als je nou een groot hart hebt en altijd voor anderen klaarstaat... dan kan het soms een tegenvallen zijn wat je terugkrijgt. En juist daarom is het zo belangrijk om niet afhankelijk te zijn van wat anderen doen.
0: Ja.
1: Dus waardeer jezelf en wees je mooie zelf. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige werkdag en welterusten.

0: gaan we naar Almelo. Koeno, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Hier Koeno, de zingende teel zitten. Ja, ja. Het, de camera's voor de telefoon achter het stuur, dat vind ik wel heel goed.
0: Ja.
1: Dus je komt het heel vaak tegen en er gebeuren ook te veel ongelukken daarmee. Ik zeg mensen, doe ik allemaal aan, dat doe ik ook altijd. Even naar de koffiepot en dan komt dat goed en dan gaan we achter de telefoon. Ik zeg groetjes, tot morgen.
0: Tot morgen. Ja, dat ging over die focusflitsers waar we het 10 minuutjes geleden even kort over hadden. Dat ze het aantal flitsers willen gaan verhogen en dat ze daar meer op willen gaan inzetten, het OM. Ik vind het op zich ook wel een goede zaak hoor, die focusflitsers. Kijk, ik ben zelf ook niet roomster dan een pauze. En dat zal jij waarschijnlijk ook niet zijn. En Koeno al helemaal niet, want je hoort...
1: Goedemorgen, laat je...
0: De radio toch altijd bij hem op de achtergrond, maar... Ja, het is toch een ding. En iedereen weet dat het niet mag. Ja. Maar goed. Andere zaken dan. Ga naar Stadskanaal. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Het wordt mooi weer, het wordt een mooi weekend. Vandaag is het de 150ste uitzenddag van Radio NL.
0: Nou.
2: Ook weer een mijlpaal.
0: Jeetje.
2: Kan niet mooier. Mooi weer, mooi station, fijne dag.
0: Kijk eens, laten we er een weerstation van maken. 7750ste. Kom je erop, Rob. Jeetje. Andere zaken dan Sjouk, goedemorgen. Stuur even een tekstberichtje. Iedereen op naar een mooie dag en op naar het vakantiegeld. Staat terecht. Mike uit Noord-Schaarwoude, goedemorgen. Of we een trekkie van mijn checkie kunnen draaien van Henk Wijngaard. Allemaal een mooie dag, fijne woensdag. Hippie, goedemorgen.
3: Laske, morgen. Hey, wat wordt het weer vandaag?
0: Nou ja, een klein beetje regenachtig dus. Nog wat minder dan volgende week.
4: Hey Lasje, goedemorgen. Goedemorgen, clubpie. Zo, woensdag. De week gaan we in de midden. Ja, ja, ja, ja. Nou, hopen dat het een beetje droog wordt. En het regent hier nog een beetje. Niet heel veel, gelukkig. Maar ja, nat worden er wel van. Dat is het nadeel ervan. Maar goed, maar voor de verder rest, ja, dan gaan we weer avonturen vandaag. Ja, verder las je niet zo heel veel nieuws, jongen. We hopen er gewoon deur. En we zien het allemaal wel. Ja.
0: Het is ook gewoon goed, hè?
4: Het komt lekker weer, hoor. Dat is eigenlijk het belangrijkste, hè? Ja, lekker weekendje, lekker weer. Helemaal goed komen, jongen. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie uitzending van. Ga ik hier eentje hoppelen hier. En dan ga ik eens even bij de koffieautomaat kijken. En dan zou ik zeggen, maak er allemaal een mooie dag van. Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Goh. Zijn we lekker allemaal in de ban van het lekkere weer, hè, wat eraan komt. Ik heb me ook nog laten vertellen. Ja, en dan houden we er even over op, hoor. Want het is echt even lekker maken, want je hebt er vandaag nog eventjes niks aan. Maar die hoge temperaturen die dus vanaf vrijdag eraan zitten te komen... houden allemaal vast tot eind juni. Ja, oké, ik weet het zijn slechts voorspellingen, maar alleen die gedachten, dat is al gewoon lekker.
5: De wijk.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
5: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
6: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
5: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
9: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad. Nou, van Rob van Daal, nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
28: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is het wisselend bewolkt en komen er op steeds meer plaatsen wat buien voor in het zuidoosten en het oosten. Daar regent het op dit moment. Vanmiddag schijnt dan af en toe de zon, maar komen er nog steeds enkele buien voor. In het uiterste oosten en het noordoosten blijft er een kans op regen en zelfs wat onweer. Maximum temperatuur van vandaag ligt rond een graad of 18 en vanaf morgen dan wordt het beter. Dan is het namelijk droog en gaan we inderdaad omhoog in de temperaturen. Nu eerst andere zaken. Het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In huurhuizen komen steeds vaker problemen met schimmel, lekkages en tocht aan het licht. Vorig jaar deed de huurcommissie veel meer inspecties in huizen dan het jaar ervoor, schrijft het AD. Er komt deze week een golf van renteverhoging aan bij hypotheken, meldt de Telegraaf. En dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. En de pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over geweld van de politie. Die zou met een wapenstok hard op betogers hebben ingeslagen. Er werden 70 mensen opgepakt.
2: Oké, dank u wel. Hadden we gisteren Tim Schaap bij de ANWB. Trekken we nu eventjes een ander uit de boerderij. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Lars. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar is de weg helemaal dicht bij Landsmeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. En verder ging het mis vannacht al op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voorlopig zijn twee rijstroken dicht. Daar sta je in de file vanaf Strand Nulde, 10 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A20 naar Gouda bij hectometerpaal 31,4.
2: Tot zo, Wijnand.
4: Tot later.

0: Hey, goedemorgen Lars. Ja. Hey maat, wil ik even tegen de luisteraars vertellen dat tussen 11 en 12 bij Radio NL wel heel gezellig wordt.
1: Ja,
0: want dan kom ik langs, hij betekent Wouda.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen tegen de luisteraars, allemaal de radio aan laten staan. En tussen 11 en 12, dan wordt het weer gezellig. En Lars, ik wou even de adverteerders laten weten.
1: Ja,
0: Jan Biggel, luistert naar Radio NL.
1: Dat
0: hebben we wel.
1: Dat hebben we wel.

0: No stress is 1, 2, 3. Frans Bauer bij Radio NL.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Bijna 7:15. Zometeen tijd voor Star of the Show. Hè? Onze Tini van de receptie die weer aankomt waaien.
3: Goedemorgen mensen. Nou, dagje knallen. Vroeg warm leggen in Groningen. Dus we zijn lekker vroeg op pad.
0: Ja.
3: Mensen, fijne dag allemaal. Geniet ervan. Maken we het van. Joe.
0: Succes Fred daar in Groningen. Marco, ook een audio-appie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, clubpie. Hier Marco weer, de asfalttrucker. Ja, nou een beetje pang rijden vandaag. We gaan weer even van Schiphol naar Helmond. Ja, we doen weer even twee vraagjes en dan is het weer bijna weekend, hè. Ja. Nou, ik wil iedereen de groeten doen. Ook Barry in de garage. En maken wat moois van, hè. Het zonnetje schijnt nog, maar niet voor lang. Houdoe.
0: Mooie dag, Marco. Komt er een foto vanuit Opheusden binnen. Peter, goedemorgen. Het is weer lekker korte broeken weer vandaag. Die laat de melkflessen vertonen. Ja, dat is niet best bij mij in elk geval. Er komt zo wat licht vanaf. Het is echt wel tijd om inderdaad even wat zonnestralen daarmee op te pikken. Meer audio-appies. Cor, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Cor Voet Zuid-Rotje Knor hier. Ja. Het is weer woensdag. Morgen dadelijk, daar komt hij hoor. Jan Bichel!
0: Ja, nou.
5: Die moeten we weer even een lekkere rotzooi maken. Op 30 mei is ze fijnclubdag, mensen.
0: Ja, nou, daar wou ik net over beginnen.
5: Gesteld. Dat is oh zo gezellig daar, joh. Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. Lars van Dijk, hoi hoi.
0: Ik kan me nog heel goed herinneren, dat was een jaar geleden ongeveer, die andere fandag van Jan. En toen kwam hij ook hier langs bij de studio en had hij zijn rollator meegenomen. Want hij had daar bij die vandag ook rollatorraces. Nou ja, goed, ik zal het even op een papiertje schrijven voor Teken zo meteen. Die moet daar zo meteen nog eventjes een keer over beginnen, over die rollatorrace. Ze even horen hoe en wat. Want ja, dan moet er 2.0 achter vandaan komen natuurlijk. Eerst andere zaken. Tijd voor onze Tini van de receptie, de nachtegaal van de vroege morgen. Die zal weer plaats gaan nemen onder de lekkere warme straal. Tenminste, dat hopen we voor dat die warm is. En die gaat een liedje voor ons lallen. Aan jou de vraag, welke is dat ook alweer? Ja. Ouderwetse douchegordijn gaat open. Dan blijft hij lekker kleven tegen de... Nou goed, eens even horen. Daar gaat de kraan. Komt-ie. Precies. Welk liedje is dit ook alweer? We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Mocht je iets denken te herkennen of simpelweg even een gokje wil wagen, dan mag je het doorsturen via onze app. Draaien wij nu eerst Armand en...

0: Koos Albert, Pierre Van Dam, echte vrienden. We hebben onze Dini van de recepties juist al horen lallen. De vraag is, welk liedje is het ook alweer? Ja, en dan hoop ik dat we nog contact hebben met Adrie. Goedemorgen.
1: Ja, Lars, goedemorgen. Jij hebt contact, zo dus.
0: Ja, kijk eens. Jij stapte net de lift in vlak voordat we konden beginnen met het spelletje. Maar je bent er nog, gelukkig.
1: Ja, zeker.
0: Hey Adrie, feit of fabel? IKEA komt met een Zweedse gehaktballolly.
1: Ik denk fabel.
0: Dat is een feit. Hij komt terecht aan. Ja.
1: Heikel.
0: Ik meen het serieus. Er komt een gehaktballolly bij de IKEA.

0: Dus er komt een gehaktbal lolly bij de IKEA.
1: Nou, daar moet ik zelf niet aan denken, hè? Ras?
0: Nee. Nou ja, goed, ik las het en ik dacht van, gadverdarde, moet ik zelf ook niet hebben, maar... Nou ja, goed, nieuwsgierigheid vindt het dan toch soms van de mensen, hè? Als hij er ligt, dan kan je meesnaaien.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik laat hem wel lekker. Laat je maar gewoon lekker een cola, lolly.
0: Ik laat je weten hoe die smaakt, Adrie. Hey, we hebben zo net onze Tini van de receptie uiteraard horen zingen, horen lallen. Je was er vroeg bij.
1: Ja, zeker. Hij kwam gelijk bekend in de oortjes, Ras.
0: Ja, nou ja, goed. Je mag het verlossende antwoord geven aan heel Nederland. Welk liedje zoeken wij ook alweer?
1: Ja, als het goed is, van La La La Londen tot Papa Papa Reis.
0: Ja, dat is hem inderdaad.
2: La La La Londen naar Papa Papa Reis. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn?
0: Ongekend, en ik zei, je was er snel bij, want terwijl onze Tini van de receptie nog aan het zingen was, stuurde jij ook het volgende audio-appje in. Ik dacht,
3: la la la la Londen tot Papa Papa Reis.
0: Je had hem gewoon halverwege al.
1: Ja. Soms schiet je er binnen de andere keer, hè.
0: Goed dit, zeg. Hey, we gaan hem draaien. Adrie, dankjewel en een mooie woensdag, hè.
1: Ja, dankjewel, Lesje. Hetzelfde, een goede uitzending.
4: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20%

0: 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. De problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan passen we het aan, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog. Soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
8: Kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
9: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
8: Ja joh, en dat noemen ze Alupers.
10: Maar ze hebben nog veel meer.
8: Eigenlijk alles voor de installateur.
11: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
7: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee!
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
13: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring Videodeur. Ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
24: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Gruba Auto- en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
1: Hele goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits komt nu snel verder op gang. Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Op de A10 Noord richting Zaanstad, daar is de weg dicht bij Landsmeer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar sta je in de file vanaf de Zeeburgertunnel. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de Afrit Oosterbeek en Maarsberg een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Hoevelaken ook een half uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Voorlopig is de parallelrijbaan daar dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er is één flitser gezien door Flitsmeister op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 56,8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Laat van daar! Met zometeen het Wijngaard Woensdag keuzemoment. Twee liedjes tegenover elkaar en het nieuwe liedje van Manuel gaan we zo voor je draaien.
2: Dit is de muziek van

0: nieuwe liedje van Manuel, Spreid mijn vleugels uit. Juist bij Radio NL op de woensdagochtend. En woensdag is traditiegetrouw Wijngaard woensdag. Dat betekent dat we zometeen twee liedjes tegenover elkaar hebben. Van uiteraard, hoe kan het ook anders, Henk Wijngaard. Aatje of een beetje mag je straks doorgaan sturen. Eerst heb ik eens een blik op het nieuws van vandaag. Van deze woensdag, de 20e. Het gaat over de NS.
1: Herhaling.
0: Het gaat over de NS. De BOA's die beginnen vandaag namelijk met hun proef om een wapenstok bij hun te houden. Het gaat om een proef van een jaar en die wordt dan lokaal uitgerold. Eerst op Rotterdam Centraal, vervolgens in Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van veiligheid en service mee. Nou, hey. Ding, ding, dong. Hoppatee. Andere zaken. Het is verantwoordingsdag van de Algemene Rekenkamer vandaag. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar in rapporten. En er wordt samengevat waaraan de ministers belastinggeld hebben besteed. En hoe effectief dat was. Dat laatste vind ik een mooie. Daar mogen ze nog wel een week gaan zitten waarschijnlijk. Ja, en de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging die plaatsen vandaag, hou je vast, de allereerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Weer. Gaan we dit horen, zeg maar. Doel is dan om in beeld te brengen hoe de bruinvis de zee gebruikt. Daarnaast gaan ze inventariseren hoe groot de overlast onder water is van door mensen geproduceerd geluid. Nou, hoor je de hele tijd niks anders dan dit. Lekker. Hey. Dat voor de onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Gaan we binnenkort nog wel wat meer over horen, denk ik. Nu eerst even andere zaken. Het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Een aatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Twee liedjes van Henk Wijngaard. Welke mag het worden? Keuze A voor kleinkinderen.

0: Goedemorgen, daar ben je hoor, bij groetjes.
1: Groetjes. Yes, jouw stem is welkom via de app van Radio NL. Keuze A voor Henk Wijngaard zijn kleinkinderen. En een beetje is voor Tienes Tussengas. Welkom mag het zijn.
2: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Een mooie ouwe van de Willio's.

0: wakker worden en lekker meezingen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Met Lars van Dijk.
2: Goedemorgen, Laske. Ouwe zendamateur. Lars, het is tijd voor koffie. Zo de bak.

0: Miss Montreal, haar nieuwe liedje Schuilen. Daarvoor een mooie oude, echt eentje uit opa's kast. De Willio's en een meisje zoals jij. We hebben het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar staan. En het zal misschien klinken als een enorm lastige keuze. Is het dan wel ook, maar er is maar één antwoord welkom. Niet dat je zegt, ja, dat doen we ze allebei wel eventjes. Dat is niet hoe het spelletje werkt natuurlijk. Keuze A is deze morgen voor het liedje Kleinkinderen. En keuze B is voor Tinus Tussengas. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden in het keuzemoment van vandaag. Een A'tje of een beetje mag je dus doorsturen via de app van Radio NL. Tekst of een audio-appie, hou het kort, hè, mocht je wat inspreken. Dan kunnen we zo meteen in een rap tempo door ook alle audio-appies heen.
1: Morgen, Las. Ik was je berg hier, hoor. Doe maar een beetje vandaag, beetje in de groetjes van Mark Tesselaar.
0: Mooie dag, Bas. Nou goed, gaan we ze nog even één keer laten horen. Keuze A voor dit liedje.
2: Kleinkinderen is het mooiste, kleinkinderen. Heel bijzonder, ben een trotse opa. En daar kom ik graag voor.
0: Keuze A deze ochtend voor kleinkinderen.
2: Om te dromen mogen dan ook altijd komen, maar het allermooiste is...
0: Liedje van Henk Wijngaard. Oh. Kleinkinderen op keuze A. En het beetje is voor het verhaal van Tinus Tussengas.
2: En

0: van moderne spul.
1: Keuze A voor de kleinkinderen en een beetje is voor tieners tussengas. Gaan we voor het liedje wat we wat vaker horen. Dat is toch een keuze B, denk ik. Kleinkinderen draaien we toch wat minder vaak. Gaan de stemmen van vandaag bijlangs. Bjorn, goedemorgen.
2: Ja, morgen. Dat is niet zo moeilijk, hè? Een beetje natuurlijk. Klapman, die ben de Hatsi.
1: Keuze A voor Linda vanuit Drachten. Sandra uit Twello, die gaat voor keuze A. De kleinkinderen. Annette uit Pijzen, een A'tje voor mij. Erik uit Lemmer, een A'tje. Een beetje voor Kas uit Frank Capelle. Hans uit Eck en Wiel, goedemorgen. Voor mij keuze B. Ricardo uit Utrecht, goedemorgen. A hoor je eigenlijk nooit. Dat zal hem zijn dan, denk ik. Greppie vanuit Varsseveld, een beetje alsjeblieft. Jolanda uit Eenderen, die gaat voor keuze B. René uit Monster, een beetje. Brennan uit Tienderveen. Keuze B, tieners tussengas graag. Beetje voor Mark vanuit Wieringer, Werven. Appie vanuit Almelo, Christa.
3: Goedemorgen Lars, doe van mij maar een A'tje, want dat liedje van Henk Weefgaard, die ken ik nog niet met zijn kleinkinderen. Oh. Fijne werkdag.
1: Nou, nog even wat nieuws ontdekt, Christa. Keuze A voor Mark van het Asten. Beetje voor Annie uit Bovenkarspel. Bevers uit Bakel, die gaat voor keuze B. Wouter uit Bovensmilde, beetje voor mij. Bassie uit Maasbracht, een beetje. Bever Shannon van het Enschede. B voor Bo uit Biervliet. Een A'tje voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Gerko uit Eibergen, keuze B voor mij. Steven uit Puttershoek, die gaat voor een B'tje. Het is een A voor de trotse opa Remco. Ja. Matthijs uit Enschede, van mij en Wessel. Vandaag een B, dat telt wel als twee, toch? Staat genoteerd, jongens. Keuze B voor Peter uit Lierop. En de laatste is voor Timo.
4: Morgen, Laske. Haha, een beetje. Kom maar met die tieners. Houdoe.
1: Houdoe. Is hem inderdaad geworden. Niet de kleinkinderen. Liedje hoor je wat minder vaak. En met het keuzemoment van vandaag hebben we daaraan bijgedragen. Het is een B voor tieners tussengas. Ken je het?

Hink Wijngaard en Tinus Tussengast. Het is keuze B geworden in het keuzemoment van deze Wijngaard woensdag. Geen kleinkinderen dus, mag dat duidelijk zijn. Bijna 7:30, goedemorgen. 7:30, zometeen de Hollandse nieuwe van deze week.

0: komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allstate. Geeft ruimte.
3: Techniek met impact. Doen we. Opleiding tot vakspecialist. Doen we.
4: Bij AquaPlus hoor je bij de meest brandveilige familie. Werken bij AquaPlus. Zo doe je dat.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
6: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
5: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
9: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
10: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
9: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
5: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: weerbericht.
1: Nou, voor deze morgen beginnen we met wat regen, vooral in het oosten van het land. Daar hangen op dit moment nog wat buien. Het zuidoosten is ook niet helemaal droog. En dat zien we de rest van de dag ook nog wel een beetje. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar op de plekken waar het nu al regent, blijft de kans op een enkele bui aanwezig. Later vanmiddag wordt het in de noordwestelijke helft van het land droog. Temperatuur ligt vandaag dan rond een graad of 18. Morgen wordt het langzamerhand alweer een klein beetje mooier. Het is morgen sowieso een droge dag, dus dat is al lekker. En daarna gaan de temperaturen omhoog. Daar hebben we het eerder deze morgen al eventjes over gehad. Gemiddelde temperatuur zit licht zaterdag en zondag rond een graad of 28. Dus als dat dan het gemiddelde is, dan wordt het ergens wel 30 graden. Ik ben zelf ook geen weerman, maar dat is dan mijn conclusie. Volgende week ook de hele week droog, zonnig en misschien wel een klein beetje te warm. Het is ook nooit goed, hè? En we gaan nu eerst andere zaken bespreken. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt.
1: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van Wijnand van de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits van de woensdag verloopt niet bijzonder druk. De meeste dagelijkse files staan in het midden van het land. Er is wel een enkel ongeluk gebeurd, zoals op de A6 en Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere heb je nu zo'n 20 minuten extra reistijd. Daar is één rijstrook dicht. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken in 10 kilometer file. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De parallelrijbaan is dicht. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar zitten nog altijd gaten in het wegdek bij knooppunt Everdingen. Daar staat file vanaf Waardenburg met een half uur extra reistijd. Er wordt geflitst op de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 87,8.
1: Dank je Wijnand, tot zometeen weer.
3: Graag gedaan, tot zo.
4: Radio NL.
5: Radio NL.
4: Dit is deze week

0: eigenlijk is dit gewoon een klein beetje een liefdesliedje. De drie J's los vast bij Radio NL. We hebben deze morgen een nieuwe ronde van het dobbelspel.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: En we gaan even kort de lijst met mogelijkheden bij langs. Liedjes waarmee we zo meteen aan de... of categorieën waar we zo meteen mee aan de slag kunnen gaan. Dus even kijken naar wat het kan worden. Dobbelen wij straks nummer 1. Dan zoeken wij liedjes in de categorie dansen. 2 staat voor de categorie rijden. Nummer 3 is samen. Even kijken, daar hebben we eerder al een keer wat liedjes mee verzonnen. Dus daar kunnen we vandaag nog wel een keer mee aan de hal. Als die gegooid wordt natuurlijk. Nummer 4 staat voor categorie lichaamsdelen. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L. Dus even kijken.
2: Oeps.
0: Wat het mag worden vandaag. Daar gaan we. Categorie van deze dag, hoos. Zo, dat ging bijna mijn mok. Sorry. Categorie. Ik weet niet wat er aan de hand is vandaag, maar ik sla bijna alles kapot. Ik heb al 2 keer mijn koffiekopje bijna laten vallen. Nou doe ik het nog een keer, dus nu komt hij op 3 te staan. Maar andere zaken. Dobbelspel van vandaag, nummer 2. Betekent dat we zoeken naar liedjes in de categorie rijden. Ja, en een wijngaartje hebben we al gedraaid vandaag natuurlijk, hè. Dus die is min of meer uitgesloten.

moet er niet aan denken dat de koffie hier in het mengpaneel verdwijnt trouwens. Maar dat zijn hele andere zaken. Categorie rijden voor deze woensdag. Wat mag het zijn? Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag. Die mag je naar ons insturen.

Landsduits en zijn lieveling. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie van rijden. Liedjes die daarmee te maken hebben, mag je doorsturen via de app van Radio NL. Gaan eens even kijken naar de suggesties die zo al zijn binnengekomen. En ja, het is ook niet netjes om iemand uit te sluiten. Maar ja, we hebben natuurlijk een weigeraartje gehad deze morgen. Komen er alsnog wel veel liedjes van binnen trouwens.

0: Een heel mooi liedje. Ik hoef niet meer ver te rijden. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Ja, en dit is een ouwe. Dit is voor de kenners onder ons, zeg maar. En Damien, die stuurde hem in. Damien, die woont in Uden en kent zijn klassiekers. Die gaat voor een oud liedje van Wilma.
1: Als het

Fantastisch. En zo hebben we natuurlijk nog meer liedjes die op het fietsje gaan. Skik op fietsen. Laten we daar eventjes als allereerste mee hebben. Wat hebben we nog meer? Op mijn fietsie. Door een mooie Drenthe. Hebben we ook. Goed, eerst andere zaken. Meer liedjes die binnen zijn gekomen. Kafka en Bauer. In de categorie rijden. Wij gaan naar Zuid-Frankrijk.

0: van Brabant naar Bordeaux. En deze, daar kwam Jan mee op de proppen. En Danny Panadero.
1: Dus kom naar Danny's Autopaleis.
0: Nou.
1: Auto's voor een mooie prijs.
0: En even gaan we een telefoontje plegen naar Dano. Hij heeft ook een mooie doorgestuurd in de categorie rijden. En mocht je ook nog iets in je hoofd hebben zitten, laat hem zeker even achter in onze app. Gaan we hem zometeen misschien wel eventjes bespreken, dan wel draaien. Dano, goedemorgen. Onderweg waar naartoe vandaag?
2: Naar werk.
0: Naar, ja, dat snap ik inderdaad. Dano, we hebben Almere. Ach, kijk eens, Almere. Het altijd gezellige Almere.
2: Nou ja,
0: dat twijfel ik. Ja, nou, ik zei het ook met een licht cynische toon, maar dat is andere zaken. Dano, we zijn op zoek naar liedjes in de categorie rijden. Wat mag het zijn?
2: Oerend hart,
0: ja. Mooi. Hey, doe ze de groeten daar in Almere. Breng er even een klein beetje sfeer bij. Gaan wij normaal voor je draaien.

0: van normaal.
1: In het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes die kunnen plaatsnemen in de categorie rijden. Die daar wat mee te maken hebben, mag je doorsturen via onze app. Zoals bijvoorbeeld

0: Ronnie Tober en Siska Peters. Een witte eend op het midden van de weg. En de blauwe hing in de bomen. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Ja, dit is een tempootje hoor, gebroeders Co. We geven gas, gas, gas op die lolly. In de categorie jagen. Ja. Weinig met rijden te maken dan, maar... Meer liedjes voor vandaag. Zoeken hem nog even een keer bij de fiets van Armand.
1: De tandem namen.

Quintus, de grote race, zegt Wolter van het Niekerk. Ook mooi. Seppe, die gaat voor de kraaien. Laat me maar rollen. De tandje zegt. Heel vaak het Barreganderlied, zoet Kas uit Sprangkapelle. Op links en door, een echte Barregander. Hadden we inderdaad wel even kunnen draaien vandaag, maar ik zie dat we vaart moeten maken. Misschien dat hij later deze week nog even voorbij kan komen. Morgen, vrijdag, en dan is de week ook weer voorbij namelijk. Goed, liedjes in de categorie rijden. We sluiten het dobbelspel van vandaag af met een suggestie van Hans. Hans die woont in Twello en die gaat voor Kriskos Amsterdam.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools.

0: kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals A.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuiven. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Dan ga je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Oranje fans opgelet,

0: auto- en bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
1: Ja, goedemorgen. 7 minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits is zo ongeveer daar. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land. Ook in het zuiden van het land is het druk. Nou, een paar files vallen op en dat zijn dan de ongelukken. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is de weg nu helemaal dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Dat gaat dan wel even duren. Verkeer richting het noorden kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. Aan de andere kant staat ook een flinke file inmiddels op de A6 vanuit Emmeloord tussen Lelystad en Almere. Nu een half uur extra reistijd. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar zijn nog altijd bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. De parallelrijbaan is dicht. Daar sta je in de file vanaf Strand Nulde met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan vanuit Zwolle via Apeldoorn. Er wordt geflitst op de A15 naar Europoort. De hectometerpaal 45,7.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En Dromedans. Vincent, gaan we zo voor je draaien.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Nederlands, Vincent bij Radio NL op de woensdagmorgen. Het is 8:10. 20 mei vandaag. Vraag van vandaag is onderweg. Eerst een blik op het nieuws van deze woensdag, de 20e. Het gaat over de fatbike. En het gaat dan wel over de fatbike-discussie. En we zien nou steeds meer gemeenten die het hebben dan wel het invoeren van zo'n fatbike-verbod. Enschede dat voorop ging. Was het Vondelpark volgens mij wel, in Amsterdam. Waar je nu ook niet met de fatbike doorheen mag. Klein dingetje daaraan is dan dus wel dat dan eerst boa's daar staan te controleren. En als je dan met je fatbike langs gaat, dan geven ze je eerst even een waarschuwing. Want ja, het mag dan wel niet, maar het heeft nog even een gedoogbeleid, want we moeten eraan wennen met elkaar. Maar die fatbike-discussie die kantelt en die gaat de andere kant op. Jongeren die zijn namelijk ook opvallend kritisch op zichzelf. En de meeste onder de ondervraagde jongeren, laten we het zo even zeggen, zijn dan ook voor strengere regels. Ja, het komt er ook wel een klein beetje uit dat de fatbike zelf, hè, het fietsje zelf zal dan wel niet het probleem zijn. Maar het gaat natuurlijk om degene die erop zit, hè, want die besturen de fiets en die schieten er eventjes gauw voor met die snelheid. De fatbike discussie kantelt, dat was opvallend. Een andere zaak, het gaat over autobranden. Er is namelijk een onderzoek geweest over welke auto's nou het grootste brandgevaar lopen. Het is nog niet eens exact in de hoek waar je denkt dat het zal zijn. Het eerste waar je aan zal denken, dat is de elektrische auto. Omdat het natuurlijk toch wat nieuwer is. En dan vallen dat soort dingen ook op. En omdat het aantal elektrische auto's en verbrandingsmotoren nog niet helemaal gelijk is, dan zijn dat cijfers die je leest dat je, oh, dat is veel. Alleen het ligt niet bij de compleet elektrische of bij de 100% verbrandingsmotor. Het is juist de hybride die brandgevaarlijk is. Dat komt uit een Zweeds onderzoek. Dat stelde vast dat auto's met een verbrandingsmotor 8 tot 10 keer vaker betrokken raken bij brand dan compleet elektrische modellen. Het opvallendste cijfer ging daar dus dan op uit. De studie telde 3475 branden per 100.000 hybride voertuigen. Nou, volgt u het nog? Nederland zelf telt meer dan 800.000 hybrides. Dat is fors. En dat is een aantal dat zal gaan stijgen komende tijd. Hè? Goed, kunnen wij al zometeen gaan focussen op de vraag van vandaag. Heeft te maken met het mooie weer dat eraan zit te komen.

0: Vandaag er nog kans op een druppie, zeker in het oosten van het land. Daar zien we op dit moment ook de meeste regenbuien hangen. En vanmiddag blijft dat dan daar ook. Verder hou je het ook niet overal even droog, hoor. Temperatuur vandaag tussen de 13 en de 18 graden. Vanaf morgen droger, zonniger en warmer.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Muziek van de Sound Selection, hun Mississippi.

0: liedje heet Word Nou Niet Verliefd. Heeft hij goed gedaan voor de zomerperiode die eraan zit te komen. En dat is ook waar we toch wel even wat vragen over hebben. Ook voor de vraag van vandaag. Heeft toch een klein beetje wel met het warme weer te maken. Het gaat namelijk over het vakantiegeld dat eraan zit te komen. De poen, poen, poen, poen, poen, ja.
1: De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
0: Vakantiegeld staat namelijk voor de deur. Kunnen het ruiken. Alleen, vraag me dan zelf altijd af. En volgens mij is het ook wat meer van de laatste jaren. Tenminste, dat idee krijg ik er een beetje bij. Dat het vakantiegeld eigenlijk in veel gevallen ook niet naar de vakantie gaat. Zie je toch, hè? Het is eventjes voor sommigen, ja, het is echt waar, sommigen een noodzakelijke buffer die gecreëerd moet worden. Of het vakantiegeld wat gebruikt wordt om gewoon rekeningen mee te betalen, dat soort zaken. Ik denk dat is misschien wel eventjes eentje voor de vraag van vandaag. Want hoeveel procent van Nederland besteedt het vakantiegeld dan ook daadwerkelijk nog aan vakanties? Ja, want er wordt volgens mij ook gewoon steeds meer materiaal meegekocht.

0: Peter en Melanie Beense. Het voelt goed. Het is bijna 8:30. Zometeen verder met de vraag van vandaag. En we draaien een liedje van Wimmy Bauma. Niet de ring die je draagt. Een leven lang hoor je zometeen.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
7: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
6: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
7: Op het mooie Ameland.
6: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
8: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach.
9: Hi.
8: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
10: Oh, fuck, man.
8: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
0: Ontdek nu de

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldenkalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefde.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
10: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
11: Radio NL.
10: Weerbericht.
12: Vandaag enkele buien en soms wat zon. Later vanmiddag van het noordwesten uit overwegend droog. En het wordt vandaag pak een beet een graadje of 18 zoiets. Daar mag je niet mee doen. En dat is helemaal niet zo heel erg fris. Kan het vanmorgen ook toen ik net de deur uitstapte. Nou ja, goed, hoe laat ik dat? Weet ik veel, 10 over 5, 4:15 of zo. Toen was het 13 graden. Toen dacht ik, hey, dat is best wel aangenaam eigenlijk. Het is korte broeken weer. Vanaf morgen droog, zonnig en warmer. Dan stijgen de temperaturen langzaamaan naar zomerse waarden. Nou, mooi. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt 1 jaar. En de demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klap hebben gehad met een wapenstok.
12: Ah, ja. Het is nog niet helemaal duidelijk of ze niet stonden te protesteren op Den Haag Centraal natuurlijk. Want ja, met de NS en die BOA's en de wapenstokken die ze daar mogen gebruiken. Dat is herhaling.
14: Herhaling.
12: Gaan ze nog een keer. Nou goed, het is slechts een test natuurlijk. Hè. Verkeersinformatie van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
15: Hele goedemorgen, Lars. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files lossen op. Dat neemt niet weg dat we nog wel flink wat problemen op de weg zien. Vooral in het midden van het land. En dat komt dan vooral door ongelukken. Zo is de A28 van Zwolle naar Utrecht nog altijd grotendeels dicht bij knooppunt Hoevelaken. Het gaat om de parallelrijbaan. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Daar staat file vanaf strand Nulde met zo'n 3 kwartier vertraging. Dus het is op zich wel zinvol om te rijden. Vanuit Zwolle kan dat via Apeldoorn over de A50 en de A1. Omrijden kan niet via de A6 van Muiden naar Lelystad. Of van Lelystad naar Muiden. Want daar staat een hele lange file tussen Lelystad en Almere. 12 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk aan de overkant vanuit Muiden. Tussen Almere en Lelystad is de weg nu helemaal dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar zit een gaten in het wegdek bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 1/2 uur. En op de A10, de ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Amstel. Daar staat file vanaf de noordkant van Amsterdam. De afrit Volendam. 8 kilometer. Met 1/2 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Dan wordt er op diverse plaatsen geflitst. Op de A27 vanuit Almere bij hectometerpaal 87,9. En ook op de A28 van Assen naar Zwolle bij 157,3.
12: Wijnand, dankjewel. En tot de volgende keer weer.
15: Graag gedaan. Tot de volgende keer.

Zeven minuutjes over 8:30. Goedemorgen. Zoals beloofd, muziek van de man van de ring, Wimmy Bouma met een leven lang.

0: Remy Bauma en een leven lang.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Voor de woensdagmorgen en de vraag van vandaag luidt: heb jij al een bestemming voor je vakantiegeld? Zit er natuurlijk aan te komen. Misschien heb je het zelfs al. Dan ben je er lekker vroeg bij voor de 20ste. Maar het is de maand van natuurlijk. En zo word je ook om je oren geslingerd met zogenaamde vakantiegelddeals. En dat is niet alleen voor vakanties, ook producten die daarmee worden aangeprijsd op dit moment. De hoge kortingen die er voorbij komen. Ik zag zelfs ergens een boekingskantoor voor vakanties, waar je dan nu zeg maar de reservering alvast kon maken. Dan was alles al geregeld en wanneer je dan je vakantiegeld had binnengekregen, dan hoefde je hem pas te betalen. Een soort van afterpay wat erbij kon kijken. Maar dat hoort bij deze periode van het jaar. Maar de vraag is dus, waar gaat het eigenlijk heen bij jou? Want het gaat lang niet altijd nog naar de vakanties toe. Happy van Agnes, goedemorgen. Het is volgens mij genoeg voor een vakantie met een gezin van 4 personen. Ook niet voor het betalen van een camping in Nederland. Ja, dat is het inderdaad ook, hè. Het is allemaal extreem duur en zeker met 4 kids die je mee moet nemen. Of ja, moet. Ja, eigenlijk wel natuurlijk, hè. Happy van het Oldenhoven, Jan, goedemorgen. Ik gebruik het zelf om te sparen. Een gedeelte gaat op de vaste spaarrekening en een gedeelte gaat naar het sparen voor een trekkerrijbewijs. Kijk eens, ook belangrijke zaken. Reinier uit Assen, vakanties die worden zo verschrikkelijk duur. We hebben 4 kids. Hier, ja, reken maar uit. Bij ons wordt het nu meer gebruikt voor de dagelijkse dingen dan daadwerkelijk de vakanties. Happy vanuit Almelo, Michelle.
3: Nee, wij besteden vakantiegeld aan een huis, want we hebben een huis gekocht in Te Bergen.
0: Ach, kijk, dat zijn wel mooie dingen natuurlijk, dus dan doet het wat minder pijn natuurlijk. Bericht hier van Hippie, goedemorgen.
4: Hey Laske. Het vakantiegeld, ja, dat gaat naar de Belastingdienst. Met andere woorden, ze in het gewoon weer, hè. Gewoon een paar blauwe enveloppen liggen, dus ja, dan is het zomaar weer weg, hè.
0: Ja, gaat het hard. Bericht van Patrick, goedemorgen. Bij ons gaat zeker naar de vakantie. Aankomende zondag, dan staat er een vliegtuig klaar. Nou, dat zijn mooie vooruitzichten, Patrick. Maak er een mooie week van. Het mooiste is altijd om op vakantie te gaan wanneer het slecht weer is in Nederland. Hè? Dat je dan zelf ergens in de zon zit en dat het in Nederland met bakken uit de hemel kon vallen. Maar volgens mij zijn er weinig plekken waar je het beter kan treffen volgende week dan hier. Maar vakantie, altijd lekker, hè. Vakantiegeld, ja, uiteindelijk is het doe ermee wat je wil. Alleen, het is wel duidelijk, het gaat niet altijd naar de vakantie toe. Ik had beloofd.

0: Johnny, ik fluit naar alle mannen in een korte broek. Lekker voor de melkbussen, de melkflessen voor vandaag. De mannen die en vrouwen trouwens, hoor, die de melkflessen wel vertonen deze dag. Het kan natuurlijk, hè. Hier mag alles, niks dat moet. 17 graden in een korte broek. Het is 8:50 op de woensdag en 8:50. Dat is het tijdstip dat het tijd is voor trekkers aan die trekzak. En dat is net zoals bijna altijd een suggestie vandaag. En dat vind ik altijd grappig, want er is één manier hoe je Nijmegenaren boos kan maken. En dat is door hun voetbalclub NEC te noemen in plaats van NEC. Dat is fantastisch. En de suggestie was ook voor een fan van NEC. Trekkers aan die trekzak! Hey. Ga voor Jan naar de kwalificatie voor de Champions League. En hij stuurt een liedje in voor trekkers aan die trekzak. John de Bever, jij krijgt die lach niet voor mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

maag en trekkers aan die trekzak zonder bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het is bijna 9 uur, we mogen hem af gaan sluiten voor vandaag. En dat doen we met een man die zich afgelopen weekend in elk geval heel erg druk heeft gemaakt. Het was uiteraard hemelvaartsweekend wat we achter de rug hebben. Daar zijn we sommige dingen alweer van vergeten. Want het is al bijna een week geleden. We hebben een lekker lang weekend gehad. En hemelvaartsweekend, dat is bij ons in de regio altijd het weekend van. We hebben in de buurt van waar ik woon, ligt een klein dorpje. Echt een klein dorpje. Ongeveer 5000 inwoners heeft dat. Dorpje heet Ureterp. En tijdens hemelvaart is daar een festival. Daar zeg je u tegen. Dan gaat in één keer zeg maar, het inwonersaantal keer 10 ongeveer. In 3 dagen tijd komen er 50.000 bezoekers op af. En daar stond ook een man. Ja, die had het druk op de donderdag. Siep van der Ploeg. Siep van der Ploeg. Held van Friesland, hè. Held van Friesland, Siep van der Ploeg. Siep van der Ploeg die stond eerder op de avond met de kast op het podium. Toen duurde het ongeveer 2 uur. Stond hij daar weer met de scene op het podium. Siep van der Ploeg, nog steeds, hè. En als afsluiter was Miss Montreal. Wel dan. Maar dan, samen met Siep van der Ploeg. Hij had het druk. Hij heeft voldoende gedaan. Een nijerdij bijvoorbeeld. Maar ja, goed. Mogen dat duidelijk zijn. Sluiten we

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Minder betalen voor je autoverzekering.

0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Odido.
8: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. En dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
20: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
21: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
22: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
20: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
23: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
24: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
27: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
26: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
28: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
29: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
31: Dat zeg ik.
32: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
33: Hartelijk goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering voor woensdag. Wijngaard woensdag, halverwege de week. En dan is het aftellen richting het Pinksterweekend. 8:07 is het inmiddels. Het is de hoogste tijd om bijgesproken te worden over het verkeer. En Wijnand Zwaan zit deze ochtend bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Teken. Ja, de ochtendspits hebben we inmiddels wel gehad. Er staan nog wel een paar files, maar die zijn veroorzaakt door ongelukken. Zoals op de A6 van Muiden naar Lelystad. Daar is de weg helemaal dicht tussen Almere en Lelystad. Dat gaat waarschijnlijk nog tot het middaguur duren. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. De andere kant op is de file lang vanuit Emmeloord tussen Lelystad en Almere Oostvaarders 11 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht zien we een half uur oponthoud tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanuit Zwolle via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt geflitst op de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 87,9.
33: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
4: Ja, graag gedaan. Tot straks.
33: Tot zo.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Zullen we dan extra feestelijk beginnen met de nummer 1 uit de Radio NL Top 30? Lijkt me een prima start van Werk en Uitvoering.
34: Dit is de muziek van

minuten zien zoals die plaatsvond vorig jaar in augustus van 2025. Rutger van Barneveld en Ja, ik wil. En daarvoor zat de grootste hit van dit moment. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En die staat op naam van Justin de Wild en Cheerio. We gaan beginnen woensdagochtend 9:15. Hartelijk goedemorgen tot aan 12 uur. Veel muziek tijdens je werkzaamheden en heel veel gezelligheid.

Lekker terug in de tijd, maar wel om mee te zingen, mee te neurien. En dan word je vrolijk van op de werkvloer. BZN en Just an Illusion. En ik zei het al dat we voor heel wat gezelligheid gaan zorgen. Want straks in het laatste deel van Werk en Uitvoering ontvangen wij visite. We mogen namelijk de hele week al kaarten weggeven voor zijn fandag. Op zondag 31 mei aanstaande. En straks in het laatste deel van Werk en Uitvoering is hij hier bij ons in de studio om daarover te praten. En dan heb ik het uiteraard over Jan Biggel. Dat straks allemaal hier in Werk en Uitvoering. Nu muziek van

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
8: Migos, here we go!
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
15: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
18: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: die u zoekt. Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

Oh, dat redden ze hoor. Deze mannen, de tent moet op zijn kop. Want overal waar ze komen is het één groot feest. En ja, het repertoire wordt alsmaar groter en groter. Het begon natuurlijk met Blikkendag. Toen kregen we Caroline, nee, ik blijf wel hier. En toen de tent moet op zijn kop. En dat is ook weer een joekel van een hit. En wat gaat er volgen? Nou, zit daar maar niet over in. Dat komt ook goed. En we kunnen zelfs later misschien nog wat meer moois nieuws brengen rondom Likkepam. Achter de schermen wordt al iets gewerkt, kan ik bij deze melden. En als het op het moment daar is, kunnen we het ook daadwerkelijk naar buiten brengen. U hoort het nog, zullen we dan maar zeggen. Terug in de tijd met Johnny Lyon. Ik was een

single die een aantal weken geleden uitkwam van Romy Montero en Leven Lang. Daarvoor gingen wij terug in de tijd naar die bar waar het zo gigantisch uit de hand liep met Johnny Lyon en alleen in Dallas. Het is woensdag, niet zomaar een woensdag. Deze woensdag is natuurlijk ook weer uitgeroepen tot Wijngaard woensdag. En ja, die truck die rijdt dan wel in Nederland. We hebben hem onthuld, we hebben een prachtig mooie dag gehad. Maar dat wil niet, zeggen dat die Wijngaard woensdag weg is. Die blijft gewoon. En zo hoort het ook. Straks nog een liedje van hem. Gewoon een extra plaat op de woensdag van Henk. Dit is het Zwarte Asfalt.

spelen toch inmiddels een lijflied geworden. Als het ergens gezellig is, blijven plakken. En ja, wel op je horloge kijken, maar denken van joh, we zien het morgen allemaal wel weer. We gaan niet naar huis. Robert Pauwels draaiden we zo vlak voor tienen. Zometeen deel 2 met dan onder andere de 3,5-11 suggesties daarvoor. Mag je alvast insturen via de app van Radio NL. Hebben wij nieuwe muziek voor je van Nick Kosterman van de Dakenschreeuwen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Zelfs de koe zegt het. Kaas uit Twente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je het proeft, ben je al van streek. Bestel snel op kaasuittwente.nl. Dat is donders lekker.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AHA Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen.

0: Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl. Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
2: Kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers.
4: Maar ze hebben nog veel meer.
2: Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
6: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
8: 4,5 over 10, deel 2 van Werk en Uitvoering. Wat ik al zei, nou, zometeen de 3,5-11 suggesties daarvan voor. Mag je achterlaten in de app van Radio NL. Graag even de artiest vermelden en het bijbehorende liedje. En wie weet zit hier vandaag tussen. We kijken even naar een ander lijstje. En dat heeft alles te maken met het verkeer in Nederland. De drukte was voorbij, hoorden wij Wijnand een uur geleden zeggen. Maar er staan toch volgens mij nog wel een aantal langere. Wijnand, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Teken. Inderdaad, wat dat gaat is het lijstje nog niet echt korter geworden. Want er gebeurde eigenlijk aan het eind van de ochtendspits een paar ongelukken met behoorlijk wat vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht tussen Almere en Lelystad. Na een ernstig ongeluk van vanmorgen. Dat duurt waarschijnlijk nog tot aan het middaguur. Omrijden kan dus via die A1, via Amersfoort en Zwolle, maar dat lukt niet helemaal filevrij. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everding. Daar een kwartier vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. Op de A2 onder Eindhoven loopt het verkeer vast richting Maastricht bij Maarhezen. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De vertraging is een kwartier. En de A28... van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een 30 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Er wordt geflitst op onder meer de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 43,7.
8: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan spreken we elkaar na 11 uur nog een keertje.
9: Zeker, tot straks.
8: Tot zo.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: We gaan beginnen met een succesvolle plaat die veel gedraaid is op Radio NL. Spang ga je horen met Part-Time Verliefd.
10: Dit is de muziek van Radio

Er is een bedrijf, een prachtige plaat. Uitgebracht, het was al na het overlijden van Koos. In 2019 is de plaat uitgekomen. En als je de clip erbij ziet, dan zie je prachtig mooie beelden met Koos door Amsterdam. En dan dit heerlijke liedje op de achtergrond. Een Amsterdammer, mooi om weer te mogen draaien. Zo iets na 10 en uurtje nummer 2 van Werk in de Uitvoering. Waar wij straks visite ontvangen. Jan Biggel komt langs, dan maak je ook weer kans op kaarten voor zijn fanmiddag. Daar zullen we het straks in het derde en laatste deel van Werk in de Uitvoering uitgebreid over hebben. En wat ik al zei, verder veel muziek. En straks natuurlijk die 3:30. Ik zie al de nodige berichtjes binnenkomen. Dus wat dat betreft kunnen wij een keuze gaan maken. En straks over een minuutje of 18 zullen we weten wie zijn liedje gedraaid zal worden hier in Werk in Uitvoering.

0: Net als toen.
1: Als je dan hier in de studio zit en je bladert door de mappen die wij hebben hier in het systeem waar daar liedjes van de artiesten in staan, dan is het ongekend. Bij sommigen is het zo'n gigantisch lange rij. En daar mag deze man zich ook toerekenen tot die categorie. Want het zijn echt alleen maar liedjes die je echt allemaal kent. En het zijn er ontzettend veel. En dat varieert dan van de hedendaagse, maar die uit het verleden. De kerstliedjes en alles. En het is geweldig. Het goede nieuws is dat hij aankomende vrijdag met een nieuwe single komt. Django Wagner. Je hoorde hem met Als ik het anders zou doen. Wij kunnen er nog één doen. En dan is het tijd voor de 3:30. En voor deze single gaan we 11 jaar terug in de tijd. Met John West en Lange Frans. Blijf bij mij.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

0: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

De 3 na half 11. We mogen ze weer draaien op verzoek. En sommige verzoekjes, ja, die hebben een extra dimensie. Ik bedoel, ik las de appjes van Desiree uit Borculo. Die had vanochtend vroeg al een berichtje gestuurd. En toen komen mijn berichtjes aan. Ja, de berichtjes komen aan. En toen werd er gevraagd of wij een liedje wilden draaien en of het dan ergens rond 10:30 zou kunnen. Want er moest eerst nog even thee en koffie gedronken worden. En daarna was er weer alle tijd om naar de radio te luisteren. Ja, alle wensen worden meegenomen in dit geheel. Het goede nieuws is, Desiree, dat het iets over 10:30 is. En dat is in mijn beleving rond 10:30. En ze had gevraagd of hij Marco Schuitmaker wilde draaien met De Engelbewaarder. En ja, dat willen we. De 3.

0: Don Mercedes uit 1976 komt deze plaat. En dan ben ik weer thuis. En een paar jaar geleden nog in een 2.0 jasje gestoken door Stef Ekkel. En Stef is hier morgenochtend te gast tussen 11 en 12 samen met Harry Vermeegen om het Oranje Lied, ja, iedereen in de stemming te brengen voor het WK voetbal. Morgen meer daarover. Het ging om deze plaat, nummer 2 in de 3.5-11 Don Mercedes. En dan ben ik thuis. Peter had hem aangevraagd, Peter Rombouts. Dus bij deze.
1: De 3.5-11.
0: De laatste die kunnen we draaien voor Annemiek. Die schrijft: hoi Tirke, wil je voor de 3.5-11 Kristal der Heima draaien? Speciaal voor Wouter die druk bezig is met het bedrukken van shirts voor de Alpe d'Huez. Inderdaad, is het voor het goede doel. Alvast bedankt. En de hartelijke groetjes gaan we daarmee afsluiten. En ja, het leuke daarvan is, Lucas en Gea hebben een nieuwe single uit. Die ga je ongetwijfeld de komende dagen ook voorbij horen komen hier op Radio NL. Want ja, het is de zoveelste single en ook die is weer goed. Net zoals deze, dat is Kristal der Heimat, de laatste in de reeks van drie.
1: Nummer 3.

0: op, al helemaal aangelopen om dat sfeertje gewoon te voelen. En ja, dan staat er op een verlanglijstje van God, zou toch wel een keer leuk zijn dat we iets in de reggae-sfeer zouden doen. Nou, is het niet de eerste keer dat ze dat uitstapje maken, maar nu met deze single is de zomer toch echt wel begonnen. De Hollandse nieuwe en Los Vast van 3A's. En het mooie daarvan is, we hadden het vorige week of twee weken geleden toen we met Jan belden van ja, als dit nou de start is van de zomer, dan komt dat mooi weer vanzelf. Ik wil niet te ver op de feiten vooruitlopen, maar de komende dagen bieden uitkomst als het gaat om hoge temperaturen, het zonnetje erbij. En als je dan deze nogmaals op de radio voorbij hoort komen, dan begrijp je dat gevoel en heb je hem helemaal te pakken. Dat allemaal rondom deze single, de meest gedraaide tot aan zondagavond. Meer nieuwe muziek hebben we voor je. Hij is al een keertje eerder gedraaid in werk en uitvoering, maar ik vind hem leuk, erg leuk. De nieuwe van Dries Roelvink, Tante Jetje.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

Het was erg fijn om gisteren weer eens even te spreken. Het was al een hele tijd terug, maar gisteren was ze een uur lang bij ons in de studio om te praten. Onder andere over deze single, hoe het met haar gaat, wat de toekomstplannen allemaal zijn. En ze straalt weer helemaal. Sieneke, ik doe wat ik wil, de nieuwe single. En die ga je nog veelvuldig voorbij horen komen hier op Radio NL. Het is bijna 11 uur en dat betekent dat wij straks de finale ingaan. En die finale gaan we samen vieren met Jan Biggel. Hij is onderweg naar de studio. Zit zo meteen bij ons in het laatste deel van Werk in Uitvoering. Het is een vrolijke woensdag, dat mag ook gezegd worden. Want Harry die stuurde een leuk berichtje. En die schrijft, hey Teerke, voor collega Sil, want die zijn schildersdiploma op zak heeft. Zouden wij nog graag wel een nummertje van de Wannabes willen horen. Namens de collega's van Harms van Vakschilders uit Hengelo. Nou, dat is een felicitatie waard natuurlijk. Maak er een mooie dag van. En dan welkom bij de club van Schilders. Geld dan voor Sil. Gaan we de Wannabes voor jullie

0: wel.
1: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
2: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
1: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
2: Op het mooie Ameland.
1: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalet en staakcaravans.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaat over liefdesverraad.
3: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
2: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en

0: Blokker. Van je huis houden.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid, maar of dat werkt is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot de aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
8: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Bingo!

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
8: Het was even passen meet om de start te laten plaatsvinden van de deel 3 van Werk en Uitvoering. Ja, je hebt zoveel dingen te doen. Even handjes schudden, kop koffie halen, even wat dingetjes klaarzetten voor ons studiobezoek voor zometeen. Maar dan geeft de teller aan. Het is de hoogste tijd om weer te starten. We zijn begonnen en we gaan heel snel naar de ANWB. Wijnand Zwaan, die zit daar deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Teken. Ja, en ik zie dat er nog steeds wel wat files staan. Het worden wel wat minder. Maar we zien nog de nasleep van een ongeluk op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar is de weg nog helemaal dicht tussen Almere en Lelystad. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Waarschijnlijk gaat het nog een uur duren. De A30 Barneveld richting Ede is nog helemaal dicht na een aanrijding bij Lunteren. De vertraging in de file is zo'n 10 minuten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen knooppunt Kundenberg en Nut 4 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A12 Duitse grens Arnhem bij hectometerpaal 139,1. A20 vanuit Gouda bij 31,4. En op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij 138,5.
8: Helemaal dankjewel, Wijnand. Die A6 waar je het over had, daar stond onze hoofdgast ook in, Jan Biggel. Dus die heeft, Die heeft net even het gaspedaal ingetrapt, maar hij is binnen. Dus wat dat betreft
9: kunnen wij
8: verder. Wijnand, dankjewel en tot de volgende ronde.
9: Goed. Tot de volgende keer.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Jan krijgt eerst een welverdiend bakje koffie. En wanneer dat zometeen genuttigd is, dan kunnen we hem alles vragen. Zometeen in deel 3 van Werk en Uitvoering.
10: Is de muziek van

0: Dit was op reis met niemand minder dan Wolter Kroes en Roet du Soleil. Nou, de man die naast mij zit heeft ook een route af moeten leggen om hier te kunnen komen. Jan Biggel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Teek-Jan. Hulle goed. Ik kan wel opstoppen, net. Hebben tegen gezeten, maar ik ben er.
0: Ik had het er net met Wijnand over van de ANWB. Jij stond vast op de A6. Dat was het probleem.
1: Eerst op de A2. Nee, we zouden eigenlijk die afslag vatten, maar er was file. Dan zeg ik, nou, dan weet ik wel een binnendeurweg. Toen kwam we op de A2 in de file terecht. Toen op de A27 in de file terecht. Toen op de A6 was Hulderweg dichtgegooid. En toen ben ik helemaal omgereden. Ik heb de Hoofdvadersplas. Ik heb het gelijk gezien. Half Nederland. Maar ik ben er. En gelukkig nog op tijd.
0: Leuk hè, zo'n studiobezoek bij Radio NL.
1: Ja, maar ik dacht, het was 2:03 rijden. Ik zeg, dan gaan we altijd een beetje vroeger. Ja. Ik zeg, ik kan altijd weer tegenzitten. Maar er hebben we heel veel tegen gezeten. Maar ja, dat maakt niet uit.
0: Maar dan nog, hè, want jij appte, wat was het, een half uur, drie kwartier geleden van we zijn 10 minuutjes later. Maar kijk eens, keurig netjes.
1: Hé, hey, hallo, ik weet niet hoeveel flitskasten er stonden, maar dat wordt een duur interview. Nee,
0: maar de platenmaatschappij betaalt dat toch?
1: Oh, ja, weet ik niet, ik zal het erover hebben. Ja, nee, dan zal hij niet blij mee zijn.
0: Misschien luisteren ze mee.
1: Ja, dan zal hij niet blij mee zijn. Ja, dat je meeluistert, dat weet ik wel.
0: Ja, nee, ik bedoel, dat moet toch kunnen.
1: Daar want ook bij Berg Music toch altijd Radio NL aan.
0: Ja, dat bedoel ik, dus ja. Heel goed. Jan, hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, ik mag niet mopperen, jongen. Alles gaat goed. En ja, mijn liedjes zijn klaar. Ik ben met de clips allemaal bezig. Want ja, ik heb al heel veel liedjes klaar. Maar er moeten natuurlijk ook clips bij. Ja. Dus eentje heb ik in Turkije gemaakt. Maar die andere zijn we nou bezig. En ja, dan zijn het nog 2 clips. En dat zijn allemaal liedjes tot volgend jaar. Augustus is klaar, gelukkig.
0: Maar dan zitten we wel ergens halverwege of eind 2027? Voor...
1: Ja, augustus daar ergens. Dan moet er een nieuwe komen. Dus,
0: Het grappige is, er komen hier heel veel mensen op visite. Die komen dan voor de promotie van de nieuwe plaat. En dan is het, ja, we hebben nog wel wat ideeën, maar dat komt later wel. Maar jij werkt gewoon 1,5 jaar vooruit.
1: Nou, dan weet in ieder geval wat er allemaal aankomt. En dat vind ik altijd wel prettig om te weten. Daar zit er ook helemaal geen druk achter, want als je zelf liedjes schrijft. Ja, iemand die dat niet doet, moet allemaal wachten tot je een goed nummer aangeboden krijgt. Ja, en ik moet iedere keer maar weer een nieuw liedje schrijven en iets verzinnen en een leuk onderwerp verzinnen.
0: Ja,
1: toch wel een leuk onderwerp natuurlijk, want ik wil de mensen toch wel mijn liedje wel vertellen natuurlijk.
0: Maar als we dan nu vooruitkijken, Jan, we zitten nu met de nieuwe single. Wanneer zou dan de volgende moeten komen?
1: Eigenlijk 3 augustus, maar die wil ik een week naar voren halen.
0: Ja.
1: Dat komt dan beter uit. En dan komt er eentje, die was dan 3 of 4 november. Maar ja, dan zit ik net weer in Turkije met die thema-travel.
0: Oh ja.
1: En dan wil ik niet. Ik zeg, dan doet er maar ook die 1 of 2 weken nog van tevoren.
0: En daarna is het alweer tijd voor carnaval.
1: Ja, voor carnaval. En carnaval, die valt heel vroeg in, ja. Dus ja, het zijn niet zo'n grote onloop, kan hij niet hebben. Dus,
0: En een tipje van de sluier. Wat kunnen we voor carnaval verwachten? Even een klein tipje.
1: Ik had, die was eigenlijk al klaar vorig jaar, want dan heb ik het verkeerde gat gemaakt. Want ik dacht, ja, Adrie kan goed zijn dat hij zegt, nee, dat gaan we niet doen. Weet er niet, maar toen had ik al een plan B. Maar toen zei ik ook, Adrie, dan doen we die volgend jaar. Maar ja, ik zeg, tenzij Adrie er iets tussen komt, dat ik weer iets spraakmakends heb. Nee, dat doen we niet, City. We doen nou mooi deze City. Deze gaan we gewoon uitbrengen. Keer in de veilige. Dus ja, deze jaar kom ik gewoon mijn normaal carnavalsnummer uit. Niet echt spraakmakend, want ja, daar zitten ze bij de platenmaatschappij niet zo blij mee. Zoals de stoma. Toen zat ik weer in het verkeerde gat.
0: En nu zijn de plannen om het toch iets binnen de lijntjes te zetten.
1: Ja. Nou is het gewoon van blijf van mijn bier af. Want het altijd met carnaval. Er zitten ze allemaal in mekaars bier. En ik heb een liedje gemaakt van gewoon blijf van mijn bier af. Dat is mijn bier.
0: Voor iedereen.
1: Ja, zeker wel. Komt mijn bier blijft af.
0: Jan, we hebben nog voldoende te bespreken. We gaan heel veel liedjes van je draaien. En natuurlijk willen wij vooruitblikken op 31 mei. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want wij mogen ook vandaag weer iemand blij maken met 4 kaarten, hè, voor jouw fandag.
1: Kijk. Dat vind ik dan wel mooi.
0: Goed zo.
1: Ja, dat wel.
0: Geniet van je koffie.
1: Zeker wel.
0: Even bijkomen.
1: Ja, even.

0: André Hazes op Radio NL en dat ben jij en dat weet je. Het is zo leuk als Jan Biggel hier op visite is. Ik las net al ergens op social media, er werd geschreven van dit zou wel eens de leukste en gezelligste woensdagochtend van het jaar kunnen worden. Dat is al de aankondiging omdat jij hier bent. Dat schrijven de fans.
1: Is dat alles?
0: Ja.
1: Oh, ik dacht, het ligt aan jou.
0: Nee, absoluut niet. Ik doe dagelijks hetzelfde, maar gewoon nu ook. We zitten hier alweer te praten. We hebben het alweer over muziekreizen. We hebben het over muziek. We hebben het over gezelligheid en wat je allemaal gaat doen.
1: Ja, maar we maken veel mee, hè?
0: Nee, maar dat is het, ja.
1: Allemaal leuke dingen, dus ik ben ook allemaal met leuke dingen bezig.
0: Maar ben jij ooit benaderd voor een real life soap?
1: Ik ben de Omroep Brabant een keer benaderd voor een real life soap. Ik ben de Afro Tros een keer benaderd voor een real life soap. Ik ben de Talpa twee keer benaderd voor een real life soap. Dus een keer had ik ook nee gezegd, weet het niet. Dus toen vroegen ze het nog een keer. En toen kwamen ze op die gedachte van, Jan, dan willen we er een blind date bij doen. Want toen was ik nog vrijgezel.
0: Oh ja.
1: Ik zeg een blind date. Ja, zin. Dus dat lijkt ons kei leuk. Ik zeg, nou, daar moet ik even over nadenken. Dus ik kan naar mijn platenlabel toe. Ik zeg, Adrie, goed luisteren. Ze willen nou weer een real life soap. En dan willen ze er een blind date bij doen. Ik zeg, ik zie dat helemaal niet zitten, ja. Ik zeg, als het jou meerwaarde geeft, prima. Ik zeg, ik heb er geen zin in. Hij zei, Jan, dat moet het niet doen. Dus Talpa belde weer op. En heb je erover nagedacht? Ik zeg, ja, ik heb er wel over nagedacht. En doe je het? Ik zeg, nee, ik doe het niet. Oh, waarom doe je het niet? Ik zeg, nou, ik kreeg van jullie ook een blind date bij. Die zal onderhand ook wel 60 zijn. Ik zeg, en als die nou nog in de vent uit zeker? Ik zeg, dan houd ze zelf maar. Houdoe! Ja, dat is echt gebeurd, hè?
0: Oh, die is goed.
1: Ja, we moeten mee. Ja, maar, nee, maar als je een real life soap doet. Ik zeg ook van, de volgende keer als ze weer bellen voor een of ander programma. Want ze bellen me voor al die stomme spelletjes en heel dat boeltje. Ik zeg, goed luister, zing bij Berk. De volgende keer als ze weer bellen. Dan moet hij eens vragen, wij schuift daar. Ik zeg, want ik lever een hoop privacy in. En die kunnen nu maken, die kunnen de breken. Dan ziet er wel een Peter Gillis. En ze beugen mij allemaal af, zei ik, interesseert me niks. Maar ja, dan wil ik wel.
0: Dan
1: moet iets tegenover zien. Ja. Oh, waar moet ik dan op gaan zitten? 5.000 in de week. Ik zeg, maak er maar eens een dubbele van. Ik zeg, ik heb er thuis nog in de zitten. Je wilt hetzelfde hebben.
0: Ja, praten we dan weer.
1: Dus ik denk, niet dat ik ze voorlopig nog zie.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, 3 maal is scheepsrecht. Stel dat ze nou straks nog wel een keertje bellen. Ik bedoel, jullie beleven zoveel dingen als we dat op social media zien. Nou, het zwembad. Jullie zitten op de terras. Jullie zijn op de camping. Jullie gaan naar de markt. Jullie gaan... Echt waar, het is...
1: Ja, maar hult de camera achter, man. En ik heb met mensen hele leuke gesprekken. Mensen vertellen ook alles tegen mij. En als je dan die...
0: Nee, dat is waar.
1: Privégesprekken, het weet je niet. Die echte gesprekken noem ik daar. Als er een camera bij staat, dan
0: gaat het niet. Nee.
1: Kijk, en dan levert er best wel veel in. En dat vind ik gewoon jammer. Mijn leven is mijn leven. En ik zet al heel veel op Facebook en op Insta. Ja. Ik klap alles onder, weet je niet.
0: Maar ook dat goeiemorgen dingen met fotootjes, met mensen die je tegenkomt. Het is
1: ja, maar ik vind dat gewoon gezellig.
0: Daar worden mensen vrolijk van. Als je de dag opent met jouw foto of jouw verhalen, dan schaal je met een glimlach naar alles, het hele land door. Dat
1: ja,
0: is
1: ja, maar... Ik zat pas geleden ook, had zo'n vlieg op mijn ding zitten. Dus ik denk, ik wil er die vlieg afstoppen. Maar mijn tent is schijnbaar al heel oud. Dus ik sloeg dwars de zaal in. Ik denk, kleren zo, maar nou, we weten niet. Maar ja, het is weer gemaakt, want er stond toevallig nog van die zeilmakerij stond er iets op. Dus ze hadden dat kunnen maken. Maar ja, er zat een gat in. En ik, oh nee, hè. Maar ja, dat zijn weer dingen die maak ik dan weer mee.
0: En dat is het leuke, volg hem op social media. Dat is heel belangrijk, want dan beleef je de mooiste avonturen.
1: Ja, ik wel in ieder geval. Ja, maar, nou heb ik erin erbij, dus dan heb ik altijd een getuige. Want Helga is er altijd bij. Dus ja, ik heb in ieder geval een getuige. Niet dat ik kan beamen dat het ook echt zo is.
0: Hou dit vast, want je maakt Nederland vrolijk samen met Helga. Ga ze volgen op social media. Dan is het één grote glimlach.
1: Jawel, dat weet ik zeker.
0: Zullen wij het zo meteen nog even hebben over jouw fandag?
1: Oh ja, dat is ook wel leuk. Ja, zeker wel.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
18: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
17: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
18: Op het mooie Ameland.
17: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
19: Heb jij nog bouwmaterialen, gereedschap, sanitair of woonartikelen staan die je niet meer gebruikt? Breng ze op 27 of 28 mei naar onze nieuwe locatie in Raalte. Wij regelen de veiling, jij hebt geen gedoe. Meld je vandaag aan.

0: auto die u zoekt.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. 3:30 op deze woensdagochtend. We hebben het weer voor je. Vandaag is de laatste wisselvallige dag van deze week. Dat klinkt goed. Er zijn nog wel wolkenvelden. Er komt af en toe wat zon. Er zijn wat enkele buien. En dat wisselt elkaar de hele dag nog af. De meeste buien vallen aan het einde van de ochtend en het begin van de middag. Later vanmiddag wordt het droger en breekt vaker de zon door. Temperatuur vandaag 15 tot 17 graden. Het uitschieten is in het binnenland rond de 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. En morgen blijft het droog. Zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En het goede nieuws is dat de temperatuur gaat stijgen. 18 tot 22 graden. En dan hebben we het alleen nog maar over de donderdag. Die van vrijdag, dat wordt korte broek, t-shirt en zomerse waarde boven de 25 graden. Nu niet voor te stellen, maar het komt allemaal goed. Zometeen krijg je alle info over de Vendag van Jan Biggel. Zondag 31 mei aanstaande.

0: Ik denk dat het praktisch gekozen is, dit liedje. Want Hot Summer Night en Salsolito Summer Night. En die Summer Nights die zijn aanstaande. Want het gaat bij jou op de camping ook gezellig worden dan als het weer mooi weer is.
1: Nou, vanaf volgende week hoor ik dat voor jou. Dus ik loop volgende week in mijn korte broeken rond.
0: Vanaf vrijdag zit jij gewoon op de veranda met een drankje. En dan is het weer het.
1: En in
0: het
1: zwembad. En in het zwembad.
0: En in het zwembad. Ja, hebben we ook foto's en filmpjes van gezien, hè?
1: Ja, er komt nog veel meer op. Wij zijn ook een paar keer in het zwembad. Hul zwembad alleen, hè?
0: Dat is lekker.
1: Er is helemaal niemand op de camping. Ik zeg maar gewoon lekker zwemmen.
0: Dan kun je toch zeggen, ik heb een zwembad. Eigen zwembad.
1: Ja, een eigen zwembad kan 300 man in. We zitten er met tweeën in. Oh, lachen, joh.
0: En geen ruzie dan in het zwembad?
1: Nee. Tegenovergestelde zal ik wel zeggen. Ja, maar er zitten camera's bij, jongen.
0: Ik hoef niet alles te weten, Jan. Dat
1: is wel opletten.
0: Jan, ik hoef niet alles te weten. Zondag 31 mei is jouw Fendag. En wij roepen nu alvast de luisteraars op om het woord Fendag in te sturen via de app. Want dan maken ze kans op 4 kaarten om erbij te zijn. Wat ga je allemaal doen op 31 mei?
1: Nou, op 31 mei, we hebben een Fendag dan. Dat doen we bij de Hoeve 1827 in Oorschot. En ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar heb ik het ook gedaan. En dat was ontzettend leuk. We kregen allemaal een hele positieve reactie van de mensen. Ik zeg, dan doen we het dit jaar weer.
0: Ja.
1: En we laten weer een springkussen komen voor de kinderen. Ik heb voor de kinderen die ze meenemen, heb ik hele leuke kleinigheidjes dat ze toch een aandenken hebben. Ik heb, komen leuke zangers. Marco de Hollander komt weer. Jorieke Sterke.
0: Wow.
1: Mr. Kies. Ikzelf natuurlijk.
0: Ja.
1: En, want vorig jaar hebben we een beetje verlies geleden, weet je niet, want want ik wil niet al te veel vragen. Dus ik zeg, weet je wat we dan doen? Ik wil niet meer vragen als een tientje en om de deur dan 12,5 uur, of dat je in ieder geval een beetje weet van wat er binnenkomt en wat kan besteden. Dus ja, dan, ik heb gezegd, weet je wat we dan doen? Dan doen we ook nog een afterparty. Daar zing ik dan ook nog wel op en... Ja, er komen nog verschillende artiesten meer die dan ook nog op die afterparty zingen. Dus we maken er gewoon één grote dolle boel van. En het is gewoon, je wilt de mensen gewoon een leuke dag geven. Gewoon, het zijn uw fans.
0: Ja.
1: Weet je niet dat je die dan ook gewoon echt, dat die, ja, echt een leuke dag met elkaar gehad hebben. Want ze houden allemaal van Nederlandse muziek. Dus er is van iedereen wat wils. Dus we gaan er echt een superleuke dag van maken. En tot in de late uurtjes,
0: ja,
1: kan
0: dat,
1: ik maar zeggen.
0: Ja, dat blijkt dan wel. Want
1: ik ben ook zo, hè. Als het afgelopen is, ik ken niet huis als het gezellig is.
0: Nee, dat is bekend, Jan, dat is bekend.
1: Nou ja, joh, doen we gewoon een afterparty achteraan. Ik zeg, kijk, gezellig. Ik zeg, en dan kunnen we nog een beetje verdienen en we zien maar.
0: Maar dat is leuk. Je begint 2:30 met de Fendag. Dan komt de afterparty. En wat je zegt, tot in de kleine uurtjes.
1: Er zijn ook genoeg kaartjes ook aan de deur te kopen. Hè? Want ze kunnen gewoon komen, want er is ruimte, meer dan ruimte genoeg. Dus,
0: maar dat is diezelfde ruimte waar wij vorig jaar bij waren.
1: Ja,
0: dat is een prachtige locatie.
1: Dus ik hou erop dat er zo'n tussen de 500 en 800 man komen. Maar ja, komen er meer. Je kunt er 3000 man kwijt. Dus ja.
0: Dat lukt.
1: Ze hoeven niet te denken dat de kaartjes op zijn, want er is plaats genoeg voor iedereen.
0: Maar dat is het leuke, wat jij ook zegt. Iedereen krijgt ook die aandacht. Dus die fotootjes en de gesprekjes en alles is die dag gewoon mogelijk.
1: Ja, tuurlijk. Daar hoort er een beetje bij. Als je Fendag doet, dan moet ook de fans de kans geven met jou op een foto te gaan, een gesprekje met jou te voeren en het gewoon gezellig hebben. Want ik, datzelfde is met de Lucassenreis, weet je niet, door in Turkije. Ja, ik zeg altijd zo, ik geef de mensen verhalen mee naar huis, want ik ga tussen de mensen in zitten. Ik ben net zo gek als hun. Dus ja, die mensen gaan naar huis. Ja, die komen met de leukste verhalen thuis.
0: Je hebt een bak met bagage bij zich dan van met jouw verhalen.
1: Dat wel, dat ben ik zeker.
0: Zondag 31 mei, de Fendag van Jan Biggel. En wil je erbij zijn? We mogen de hele week al kaarten weggeven. Dat gaan we vandaag ook doen. 4 stuks zijn er te winnen. Het woord Fendag insturen vanaf dit moment, Jan. En dan gaan we zo meteen bekendmaken wie jij volgende week mag begroeten.
1: En ik kan één ding tegen de mensen zeggen. Mensen, jullie krijgen echt een hele leuke en gezellige dag.

0: Zo, dat was Jorieke dan. En goed geboerd. Dit vind jij een leuk liedje, Jan?
1: Ik vind dit, ja, dat vind ik echt een leuk liedje. Want die twee frikadellen heb ik zo gezeten. Nou, met je die twee frikadellen van jou, daar vond ik eigenlijk niks aan. Maar dit vind ik echt wel, ja, leuk.
2: Goed zo.
1: Ja. Nou. En er komt nog wat meer hoor, want ik heb tegen u ook gezeten. Want ze komt ook op mijn fandag zingen.
2: Ja.
1: Zeg, meidje, dan schrijf ik een keer voor jou een leuk country nummer.
0: Ja, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Jij hebt dan een ideetje gewoon in de counter, maar wel gewoon met het idee van Jorieke moet er straks gaan zingen.
1: Ja, tuurlijk, want ik moet wel bij haar passen. Ja. En ik zag toen bij haar op de pagina waar dingen voorbij komen. Ik denk, hey, dat kan ik gebruiken voor in het liedje. Want ik wist eigenlijk niet van welke kant wilde op. Nee, dat kan ik mooi gebruiken. Ik denk, ja, kom aan de kinderen Welen. En dan werken we het uit. En, want ja, met Welen maak ik alles samen, ja. Dus... Ja, ik ga daar zitten en ja, als wij bij elkaar zitten, dan gebeurt er iets.
2: Maar dan vlieg je dan ook iedere keer op en neer naar Spanje?
1: Ja, maar dat vind ik ook kei leuk. Want als ik nou dan bij hem zit, jongen, oh, dat uitzicht daar bij hem. Ja, nou is daar geen inspiratie meer op.
0: Nee, dat dan, zou ik zeggen. Ik heb de beelden wel eens gezien.
1: Maar en meestal is het daar in Spanje goed weer. Maar dat is, ja, de laatste keer was het niet zo goed gelukt. Want dan was het daar koud, was het Nederland goed weer. Dus dat kan ook treffen.
0: Wauw. Ja. Mooi ding. Maar dat is de veelzijdigheid die jij hebt, waar we het net al over hadden. Het is niet alleen maar in de weekend of door de week wat feestjes en wat zingen. Het is met muziek. Je bent druk bezig. Je hebt amper tijd om televisie te kijken, want je gaat alleen maar leuke dingen doen.
1: Ja, nou niet alleen leuke dingen, want ik heb ook heur Kiet helemaal leeg mee moeten halen. En nou is je ze wel leeg en dan moet ik hem helemaal... Ja, ik moet er dingen bij repareren, met teksten en dat tuintje nog doen.
0: Ja.
1: Het verkoop klaarmaken. Al die rommel die we nou bij mij onder het afdak hebben staan, die moet nog gelijk mee naar de vlooienmarkt. Want de eerste en de tweede Pinksterdag stak ik op een vlooienmarkt. En dan gaan we al die rommel verkopen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we doen het wel rommel.
0: Waar is dat, Jan? Waar sta je op de vlooienmarkt?
1: Ja, dat is in een bos, niet bij de Brabanthallen, maar ergens anders. Dus ik zou zeggen, mensen, tweede Pinksterdag, kom zeker langs. Want op een gegeven moment, als ik al wat ik niet verkocht heb, dan is gratis afhalen. Ja, dan is gratis afhalen, dan is ook de container in.
0: En Helga, die kijkt nou zo van, is dat de bedoeling? Nee, toch Helga? Oh, je vindt het wel prima.
1: Oh. Ja, we moeten dan mee blijven.
0: Ja, weet ik veel, ja. Zo'n Pinksterweekend gaat het worden. Hé, hey, en dan later nog de bruiloft natuurlijk.
1: Ja, die komt er dadelijk ook nog aan. En dan kom ik eindelijk een keer in rustige vaarwater. En dan kan ik weer gewoon mijn oude ding doen.
0: Heerlijk.
1: Even, ja, dat wel, want het is wel druk geweest. Zo.
0: Nou, ik hoorde jou net opdreunen wat er allemaal te wachten staat. Optreden je hier, dan de Vendag. Nou ja, je hebt een waanzinnige agenda. En dan later even op adem komen.
1: Maar wel allemaal leuke dingen, dat moet ik wel zeggen. Ik
0: alles vind met
1: allemaal,
0: plezier.
1: Ja, ja, het is allemaal kei leuke dingen, joh. Dan zeggen ze ook, Jan, missen die bouw niet. Ik zei, wat denkt er zelf? Ik zei, dan moet om 6 uur, dan komen ze ophalen. Witte Nieke stond de weer en wind, stond er door echt zwaar werk te doen. En als je dan ziet waar je verdient. Ja, waar ik dan een hele week veel moest werken en ook nog de zaterdag erbij. Dat verdiende nou in een half uur. Dus ja, ik durf. Dan zeggen ze, moeten wij het duurder maken? Ik zeg, ik ga mijn eigen niet duurder liggen maken. Ik vind het meer dan genoeg geld. Ik zeg, die mensen moeten het ook betalen. Ja. Ik zeg, die hebben niet zoveel. Kijk, als ze dan... Ja, anders moeten zoveel intreegeld vragen. En ook een café-eigenaar, ja, die moet dan veel bier verkopen om het terug te verdienen.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik ben zo tevreden, dan doe ik er liever een paar meer. Want ik vind het overal gezellig.
0: Ja, maar dat is het. Ja.
1: En het leuke is, want vroeger mocht er nooit drinken op mijn werk. En dan kom ik op mijn werk kom. Tussen mensen doen de spieren door handen douwen. Hé, hey, ik zal u zeggen. Maar had ik al heel veel eerder moeten doen dit.
0: Wat een leuk vak heb jij, hè?
1: Ja, dat mag ik wel zeggen. En dan hoor ik sommige zangers klagen. Ik denk, klagen. Ik ga speulen, joh. Om te bouwwerken.
0: Je moet genieten.
1: Ja, man. Ja. Dit is kei leuk, joh. Komt de mooiste feesten. Ja, dat is toch gezellig.
0: Maar dat is het mooie van artiest zijn, Jan.
1: Ja, zeker wel.
0: En blijf dat doen, want we hebben nu een planning tot halverwege 2027 van je. Daarna gewoon weer een nieuwe planning maken.
1: Ja, gebeurt ze allemaal leuren, jongen. Goed, er zitten hele leuke tussen. Daar kan ik wel.
0: Ik ben razend benieuwd.
1: Ja.
0: Ik wens jou volgende week zondag heel veel plezier. Oosterwijk gaat het daar plaatsvinden.
1: Oorschot
0: is het.
1: Ja.
0: Oorschot, 31 mei, zondagmiddag.
1: Ja.
0: De Vendag vanaf 2:30. En daarna nog een leuke afterparty. Tot in
1: er komt
0: kleine...
1: een hele leuke afterparty, dat weet ik zeker. Want er komen leuke artiesten en... Ja, ik kreeg allemaal zoveel mensen, weet je, ook artiesten, die wilden allemaal komen zingen. Ik zeg, jongens, ik heb er al genoeg, want het zat al helemaal vol. Ja, je moet ook de kans geven natuurlijk. Ja, dat ze allemaal een beetje rond kunnen lopen en een disjockey natuurlijk met plantjes kan draaien. Maar
0: zo is het.
1: Ik vond het wel leuk dat ze allemaal wel komen. En ook artiesten die wel allemaal op mijn trouwfeest komen zingen. Ik zei, er komt geen artiest op mijn trouwfeest.
0: Dit wordt
1: ik heb een disjockey gevat. Ik zeg, je draait de liedjes maar. En,
0: voor de rest is prima.
1: Voor de rest is prima, ja.
0: Helemaal goed.
1: Doe ik mooi met mijn eigen clubje.
0: Wij gaan Richard uit Zwijndrecht blij maken met de 4 kaarten. Die wordt zometeen na de uitzending even teruggebeld. En dan zorgen we ervoor dat hij ook volgende week van de partij is. En morgen en overmorgen
2: morgen maken we ook nog een keer mensen blij met vier kaarten voor jouw vendag, zodat die er ook bij kunnen zijn.
1: Hartstikke leuk, jongen. Ja, ik kom er zo niet vanaf. Ik moet de vier radio wel doen. Nee, dat mag ik niet zeggen, want het gaat best wel goed met de kaartverkoop. Dus ja, het wordt echt een leuke dag. Als het weer allemaal mee zit, dan hebben we allemaal een mooie dag die... waar we allemaal nog heel vaak over na praten, dat heb ik zeker.
2: Dan wens ik jou zo'n dag toe dat het fantastisch wordt, Jan.
1: Dat weet ik zeker, daar ga ik mijn best voor doen.
2: Dankjewel voor je komst.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
2: Blijf lachen en genieten en blijf ons vermaken op social media.
1: Ik doe die anders teken.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
3: Beste vrienden.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier?

0: Trader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek, precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht, opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij...

0: Titi, dikke vette veurhoort. I krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
6: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net hier binnengekomen, daar gaat hij op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Nederweert naar Kelpen-Oler, daar is 25 minuten vertraging gemeld, 4 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, ook daar wat problemen, 12 minuten staat daar. En ook de A30 wordt hier gemeld, Barneveld naar Lunteren. Ongeval gebeurt, 23 minuten, 4 kilometer. Dan de A58 Breda-Tilburg tussen Sint-Annebos en Tilburg-Reeshof, daar ook 17 minuten. En op de A76 moet ik het even goed zeggen. Tussen Aken en Geleen, de Duitsland naar Limburg. Daar staat een defecte vrachtwagen, veroorzaakt daar een half uur vertraging en 5 kilometer file. Dan de flitsers. Op de A2 word je in de gaten gehouden bij Culemborg, ter hoogte van 81.4. En op de A2 in het zuiden van het land tussen Echt en Maastricht bij Borden, 229.8. Ook de A2 bij Beek, daarzelfde hoek, Echt naar Maastricht, 245.1. En in de polder op de A6 bij Band word je ook gecontroleerd bij 290.1 van Emmeloord richting Joure. En dan de A9, Amstelveen naar Diemen, daar ook 25.6. En op de weg van Gouda naar Zoetermeer langs de A12 bij Zevenhuizen staan ze bij 22.8. Ook bij Ede is men bezig op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 107.5. En de laatste, die komt vanaf Gouda Rotterdam. De A20, hectometerpaal 31.4. En tot zover.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Hessel Wijkstra! Ja, we gaan gezellig verder met een leuk liedje van Pascal Redeker, De Badkamerkraan. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van...

0: hem afknappen. Nou, ik kan je vertellen, die geur van mij die blijft langer. Oh, dat is, ja, dat is wel heel kort. Goedemiddag. We moeten even de oproep doen.
1: Hoe vraag je maar
0: met die geur?
1: Hoe verzoek bij Hesseldijkstraat?
0: Ja, we gaan weer gezellig verzoekjes draaien. Hoe

Uit Benthuizen komt een bericht van René Brandhorst. Hij wil graag de nieuwe van Lorenzo even op de radio. We hebben speciaal voor Willem, Margriet en Talita. Ja, dat is dat jonge manneke wat over het truckersfestijn zingt. Komt er zo aan, ga ik gelijk regelen. En of ik Redeker niet meer wil draaien, want mijn trommelvlies doet zeer, zegt Nick Stienegooier. Dus ik heb hem even gevraagd waarom dan. Nou, daar heb ik nog geen antwoord op. En ook Niels Korshuizen wordt hier aangevraagd. Marilou, door Niels Klaassen uit Dirksland. Zo heb ik alweer een paar in het land, zeg maar, die graag liedjes willen aanvragen. Nou, we gaan ze ook allemaal draaien. Begin even met Lorenzo dus. En dat truckersliedje komt uit de studio's van Martin Sterke. En het is een mooi verhaal, want ja, het zit er weer aan te komen natuurlijk. Hè, zoals het Truckstar Festival in Assen, waar we natuurlijk met Radio NL ook weer bij zijn. Dat kan niet missen. Lorenzo, Truckersfestijn.

0: altijd meerdere vriendinnen. Hè? Marilou, Emma en nog meer, denk ik. Niels Korshuizen, wat je met een accordeon al niet kunt doen. Hè? Leuk, ja, als je het goed kunt bespelen natuurlijk. Even telefoon, want ik heb hier aan de telefoon Marco. Marco van Kooten. Goedemiddag, Marco.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe zit het nou? Jouw vrouw en dochter zitten op de camping en jij niet?
1: Nee, mijn vrouw en dochter hebben een weekje vrij en dan moet er één de centjes verdienen. Hè. Dus wij blijven lekker trucken.
0: Ja.
1: Maar je moet... Lekker op de snelweg.
0: Maar dan moet je toch bij zijn eigenlijk. Kun je een weekje vrij nemen dan?
1: Nou, ik heb vrijdag vrij genomen, dus dan ben ik wel een lang weekendje op de camping.
0: Oh, dat is ook lang genoeg. Of niet?
1: Ja. Er moet ook geld verdiend worden, hè. Want hun niet uitgeven, dan ga ik weer verdienen.
0: Ja, precies. Nou, dat, dan is het goed in balans. Hé, hoe heet ze eigenlijk, je vrouw en je dochter?
1: Mijn vrouw heet Jacqueline en mijn dochter heet Priscilla.
0: Ja, en welke camping zitten ze?
1: Op de achterste hoeve in Bladel.
0: Oh, is dat leuk daar? Of,
1: Ja, dat is een hele leuke camping. Ja, dat is een schitterende camping.
0: Oh. En luisteren ze daar ook naar ons, of weet je niet?
1: Ja, jawel, er wordt daar ook veel geluisterd naar Radio NL. Jawel.
0: Nou, ik zie dat zo.
1: Het is een aanrader.
0: Gezellig veldje. Ik denk, weet je, zo zie ik dat voor me. Hey, wat voor liedje wil je hebben?
1: Eentje van Henk Weijgaard. Meisje, doe dat maar. Alsjeblieft.
0: Meisje, voor je meisjes.
1: Ja, voor de meisjes.
0: Hoe bedenk je het, man? Hey, hartstikke goed. Hey, goede reis.
1: Ja, jullie hele fijne uitzending. En tot de volgende keer maar weer.
0: Jazeker, en hou hem omhoog, hè.
1: Oké, hoi.

zie hem al voor je. Henk Wijngaard in een Schotse kilt. Ik denk wel dat hij zijn onderbroek aanhoudt, maar... die Henk kan alles, hè. Henk is een geschenk en dit was gewoon geen truckersliedje, maar wel de grote hit van Henk, Meisje Meisje. Ik krijg hier een verzoekplaat over het nummer van Corrie Konings, Druk Je Lijf tegen dat van mij. Dat is een gezellig nummer, al dus Sophia uit IJsden. En inderdaad, ik heb ook, dat zag ik hier in een glimp voorbij komen. Uit de betrouwbare bron, er hangt iets nieuws in de lucht rondom mevrouw Corrie Konings. Want er komt heel snel een nieuwe single aan, begrijp ik. En aanstaande vrijdag is er al een voorproefje van te beluisteren op TikTok. Dus houd het even in de gaten. Corrie Konings nieuwe single, totaal iets anders dan dat ze normaal doet. Dus kennen we van haar ook, hè. Dat ze dat wel durft. Maar ze durft eigenlijk alles. Dus Corrie Konings binnenkort in dit theater bij Radio Nelden ga je dat horen natuurlijk. En ik ga nu even dat oude liedje van haar draaien. Druk je lijf tegen dat van mij. En dat is een nummer uit 2020 alweer. Dus als je dat zo roept en je zegt 6 jaar geleden. Hè? Ja, 6 jaar geleden. Druk je lijf.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: Techniek met impact? Doen we. Opleiding tot vakspecialist? Doen we.
3: Bij AquaPlus hoor je bij de meest brandveilige familie. Werken bij AquaPlus. Zo doe je dat.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.

0: auto die u zoekt.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Baila, baila, baila, baila.
8: Ben je ook zo baila, beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
9: Migos, here we go!
10: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Tweede Pinksterdag is Autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: begint ze ook zo apart, hè? Het is Demi de Groot.
1: Is dan alles nu voorbij?
0: Nee joh, het is net begonnen allemaal, zeg maar. Ik had hier een verzoekje binnengekregen van Floris uit Heerhugowaard. Mooi verhaal erbij, want ja, zijn vader die luistert voor het eerst naar ons. Hij is ook schilder bij Beers Totaalonderhoud. En totaal niet van de Nederlandstalige muziek, maar hij heeft sinds maandag toch Radio NL aanstaan. Blij toe. Nou, Floris, geeft een tip even aan je vader. Het duurt 14 dagen. Als hij 14 dagen luistert, is hij er helemaal doorheen en dan wil hij niet anders meer. Dus, maar leuk dat jullie onder het werken luisteren naar ons. En, nou, ik zal even een knijter draaien voor hem. Dan is dat ook weer geregeld. Werk ze daar. In Heerhugowaard. Dit is De Vlieger.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

vannacht uit hè, om heen te roepen. Ik weet ook niet waarom, maar... Hatsje! Ik snap je anders wel. Zo'n meid die gewoon niet bang is om vies te worden. Houdt van gezelligheid, van aanpakken ook. Praktisch, nuchter. Niet zo'n tutje. Boerenmeid. Leuk, hè? Jannes was dat, hè? De koning der piraten. Hey, even een verzoekje van uit... even kijken vanuit Grotebroek. We hebben Onderbroek, Grotebroek. Nick, die had het net al even gezegd. Die zegt, ja, ik ben geen liefhebber van de stem van Pascal. Dus dat is de enige reden. Doe mij maar even mooi Volendam van Canyon voor de vier van na 10:30. Nou, dat is nu. Mooi bedacht ook, hè? Dat, de vier na 10:30. Ken je mooi Volendam? Ja, die is ook van Stamvast. De ene vindt die mooi, de andere vindt die mooi. Af en toe draaien we deze of die. Hè. Muziek kent vele vaders, roep ik altijd maar. En zometeen had ik ook een verzoekje binnengekregen van even eerder door Erik Hopman. En die wil graag de barbecue horen van Rob Zorn. Omdat het lekker weer gaat worden de komende dagen. Nou, zometeen bij de Weerman, bij Jan Visser. Dan draai ik hem er even achteraan. Dat komt goed. Dan gaan we even barbecuen met Rob Zorn. Maar eerst gaan we toe naar een stukje nostalgie. Melancholie, hè? Op de dijk in Volendam. Zit trouwens in een nieuwe liedje van Jan Smit, hè? Met Frans Bauer. Wordt het mooi gefilmd allemaal. Dat Volendam.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: De ijzersterkenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
2: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaat over liefdesverraad. Nou, van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
12: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie.

0: locatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl. Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
2: Kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers.
4: Maar ze hebben nog veel meer.
2: Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
6: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leven een team van vakantieplezier. Kijk op
8: bakker-campers.nl. Ben je ook zo bijla beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
9: Migos, here we go!
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Nijmegen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
3: Ja, goedemiddag. Het is alweer al 1 uur geweest. En we hebben hier de update gekregen van Flitsmeister. En ook de ABB, de flitsers en de files. We beginnen even met de files. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek. Daar staat tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 14 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht, Veenendaal-West naar Maasbergen 19 minuten. En op de A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de bruggen over het Oranjekanaal 33 minuten. En op de A50 is het ook aanschuiven over zo'n 18 minuten vertraging tussen Renkum en Waterberg. 7 kilometer file staat erbij vermeld. Nou, dan de flitsers. Op de A2 staan ze bij Culemborg vanmiddag 81,4. En ook op de A2 bij Zaltbommel vind je ze bij 102,6. En ook al pas op de A8 bij Ozaan tussen Beverwijk en Amsterdam bij 3,5. Ook bij Bunnik is men bezig op de A12 Utrecht-Maren. Hectometerpaal 66,5. Ook bij Duiven is er eentje gesignaleerd op de A12 en dan bij 139,1. En ook bij Bijlen staan ze vanmiddag op de 28, 156,1 en dan nog een keer bij 157,5. En bij Kruiningen zijn ze ook actief met zo'n flitser op de 58 bij 138,6. Nou, en tot zover eigenlijk. Oh nee, nog eentje op de A59 Breda Dinteloord naar Raamsdonksveer. Ook daar staat er eentje in de berm bij 102,2. En tot zover de verkeersinfo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, met een leuke nieuwe single van Danny Christian. Ai Ai Olga heet het. Dat komt eraan. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik zat even met mijn neus in het verhaal van 3J's. Wel interessant, want de Hollandse Nieuwe deze week is Los Vast. En ja, dat is best eigenlijk wel bijzonder. Want het nummer wat Los Vast heet en deze week Hollandse Nieuwe is bij ons... is eigenlijk een onafgemaakte demo van Broederliefde.
1: Wat?
0: Ja, een onafgemaakte demo. In het tv-programma Onvergetelijke Liedjes kregen artiesten elkaars onafgemaakte nummers om daar iets nieuws van te maken. Nou, en de 3J's kregen dus een demo van Broederliefde en besloten het nummer compleet te maken en totaal anders aan te pakken. Ze schreven een nieuw refrein en voegden een intro toe en zo maakten ze een zomers reggae-achtige plaat van onder andere met een mandoline erbij. Nou, nu hoor ik je denken, laat eens horen dan. Nou, dit is hem.
2: Ja, die, yo, en L.
3: Radio NL.
2: Dit is deze week.

gaat straks mooi bij het weer passen ook. Maar dat horen we zo meteen van Jan, de weerman. Dit was de Hollandse Nieuwe van 3J's en Los Vast. Kijk, dit ritme trekken we even door. Want het past weer bij het verzoekplaatje van Rudy. Alhoewel, het is weer een hele andere genre eigenlijk. Maar Rudy komt uit Zwolle. Rudy vraagt hier voor zijn vriend Olly Volker. Als je dit hoort, gaat hij helemaal uit zijn stekker, schrijft hij. Is namelijk chauffeur bij Raymondus, als ik dat zo goed zeg. Raymondus, geen idee. Raymondus, zoiets. Hij gaat het liedje namelijk live op mijn verjaardagsfeestje zingen aanstaande zaterdag. Oké. Dankjewel Rudy voor je bericht. Het gaat om de Belcanto's met Moeder mag ik trouwen gaan. Dat is heel oud. En dat begint met een kerkorgel. Ja, je hoort het goed. Of een Hammondorgel, dat mag ook.

gaaf voor deze. Tina Martin, Jong en Dom. Af en toe laten we die oudjes ook even voorbij komen. Vooral die van Rob de Nijs, hè? Johnny was soldaat. Met de lasereffecten uit de jaren 80. Uit de flipperkasten. Johnny is soldaat.

0: nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ken jij de Fusion Plaza-formule?
3: Ja hoor, al in die meren bij Fusion Plaza Zwolle.
2: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
3: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
2: Fusionplaza.nl.
4: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
8: Oh, fuck man.
7: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Te groot? Bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot

0: begint het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Heb jij nog bouwmaterialen, gereedschap, sanitair of woonartikelen staan die je niet meer gebruikt? Breng ze op 27 of 28 mei naar onze nieuwe locatie in Raalte. Wij regelen de veiling, jij hebt geen gedoe. Meld je vandaag aan op
3: onlineveilingmeester.nl. Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend. Want daar zit onze grote vriend Jan Visser.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Jan, goedemiddag.
6: Hessel, goedemiddag.
5: De zon gaat nog steeds schijnen over een paar dagen of morgen? Of
6: ja, ja. Vandaag. Dat mogen we aannemen. Morgen al, hè?
5: Morgen, hè?
6: Ja, nou ja, vandaag nog even een wisselvallige dag. Vooral in de oostelijke helft van het land en ook in het midden zijn op dit moment nog buien actief. Soms best wel flinke buien. En die kunnen ook zeker in het oosten en noordoosten gepaard gaan met een klap onweer. De temperatuur daalt in de buien soms naar 13 tot 14 graden. In het westen is het echter op de meeste plaatsen droog. En zeker in het Zuid-Hollandse en Zeeuws kustgebied schijnt de zon inmiddels volop. En die opklaringen gaan zich in de loop van de middag uitbreiden. Temperaturen dus in die buien wat lager. Maar voor de rest, Hessel, ja, we zien al duidelijk een stijging van de temperatuur. Zeker wanneer de loop van de middag de zon op steeds meer plaatsen de overhand krijgt. En dan vooral in het westen van het land kan het zo'n 18 graden worden. Dat is het feitelijk nu al in het zuidoosten van het land. Dus dat is een eerste stapje vooruit. Ja. Verder een matige en aan de kust een vrij krachtige wind. Bij Zeeland, Zeeuwse water, nog een krachtige wind uit het zuidwesten. En die wind gaat vanavond afnemen. Nou, morgen onder invloed van hoge druk, droog weer. Wel in de ochtend nog wat bewolkt, naast wat zon. In de middag periode met zon. In het noorden raakt het later ook alweer wat bewolkt. Vooral in de avond, maar het blijft dus droog. Temperatuur morgen duidelijk hoger, 17 tot 18 graden op de Wadden. En 23 graden, wellicht 24 in het zuidoosten van het land. En dan vrijdag, dat is echt een droge, stralende dag. Met temperaturen op veel plaatsen in het binnenland tot zo'n 26, 27. En in het zuidoosten 28 graden. Ja. En dan het Pinksterweekend. Droog, zonnig en warm. Misschien op zondag en maandag, dus met Pinkster zelf in het noorden. De noordelijke regio's wat minder warm, maar nog altijd ver en ver boven de 20 graden. Maar de wind wordt dan wat meer noord tot noordoost. Maar voor de rest ja, ziet het er gewoon stralend uit. En waarschijnlijk op zaterdag lokaal de eerste 30 graden. En over 30 graden gesproken, dat was het je zojuist ook in het deel van Zuidoost-Finland. Dus ook in het hoge noorden is de warmte duidelijk aanwezig.
5: Finland, 30 ja. graden. Zo. Ja. Oké. Okay.
6: Dat kan ook, hè?
5: Ja, dat kan ook.
6: Ja.
5: Hey Jan, dan de dagelijkse weerspreuk.
6: Van de bloem bekomt mij de roem.
5: Ja, dat is een hele
6: korte spreuk.
5: Mooie.
6: Ja, ja, de bloeimaand, hè?
5: Poëtische, super. Ja. Dankjewel, Jan. Hey, tot morgen maar weer, hè?
6: Ik ga je weer spreken.
5: Okay. Hoi, hoi. Ik had het beloofd voor Erik Hopman. Die wilde graag een liedje horen van Rob Zorn. En dan met name over de barbecue. Want Erik Hopman is een... barbecue master, meester, griller.

0: heeft er ook verstand van, hè? Want hij is, ik noem hem altijd de Muppet-kok, noemde ik hem altijd. Hij heeft altijd heerlijke gerecht op zijn socials staan, hoe je dat moet klaarmaken en zo. En, ja, dat heeft meestal wel te maken met lekker vlees en zo. En vis ook. Dus moet maar eens kijken bij Rob op zijn kanalen. Dan zie je wel dat hij eigenlijk een hobbykok is. Goed, even een verzoekje vanuit de vrachtwagen van Rob. Alleen, ik weet niet, ik heb hem niet helemaal binnengekregen, Rob. Dus even kijken of ik hem helemaal uit kan zenden. Of het lukt.
1: Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, de ruitenwissers, die doen vandaag goed hun best. Niet normaal, dikke tranen op de voorruit. Zou je die alsjeblieft van mij even willen draaien, Nessel? Alvast bedankt.
0: Ja.
1: Adios.
0: Adios, Rob, jongen. Ja, er valt even een stukje uit. Ik weet niet wat je hebt aangevraagd. Je hebt het over tranen op het voorraam. En, dus ik heb tranen maar ingevoegd hier, of ingevoerd. En ik kom uit op dit liedje. Ik hoop dat het goed is, Rob. En een goede reis, man. En zometeen hier in de studio, dat had ik nog niet verteld, maar Hans Bakker komt langs vertellen over zijn nieuwe Ameland. Dat

en Zwaan, toen ze er nog was. En tranen heb ik alleen om jou gehaald. Nee, tranen heb ik gehaald. Even voor Theo Duker, zijn collega's van Oegema, Dedemsvaart. Zijn er nogal wat van die groene rakkers die overal her en der voorbij schuiven. Moest deze zijn. Baila, baila, de gasolina. Solero.

0: Helemaal Hollands waren dat. En Jurgen Popma uit Blauw Huis, dat is een klein plekje hier in Friesland. Die heeft zin in het WK, want dat zit eraan te komen. En ja, wij hebben natuurlijk met het WK ook weer een leuke actie op de radio. En 14 juni dan begint dat gebeuren in de United States of America. 3 groepswedstrijden. Alleen ja, die tijden zijn wat beroerd. 14 juni om 10 uur valt nog ineens avonds. Dan begint die in Japan. In Dallas tegen Japan, dus Nederland tegen Japan in Dallas. Bij de Cowboys. Op 20 juni dan zal Nederland-Zweden plaatsvinden in Houston. Ook in Texas, dat is dan om 7 uur. Dat valt ook wel mee, op 20 juni wordt hij gespeeld. En dan in de nacht van 26 juni... dan staan wij ook toevallig op het plein in Assen. Op de Brink met de zomertour. Maar dan om 1 uur zal van de nacht op 25 op 26... ook daar een wedstrijd plaatsvinden in Nederland. Tunesië. En dat is in Kansas City, daar waar Kitty woont. Nou, we zijn bezig met een leuke actie, net als met het EK een paar jaar geleden. En dat gaat vast goed komen.
1: Attentie.
0: Want de dikdakkers, dames en heren, jongens en meisjes, die zijn er ook weer bij.
1: Zich melden bij Kate.
0: Ja, de dikdakkers.
1: Dank u.
0: De nieuwe WK-single.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
7: Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal.
6: Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jaar.

0: kans. Of ga naar beterbed.nl.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
2: Glitter chalet en staakcaravans.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2:00.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was €110.000 waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het weer van weer online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
11: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
12: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
13: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.

0: terras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep...
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
13: Hey, goedemiddag, het is alweer 2 uur geweest en ik heb hier een gast in de stoel zitten. Wie dat is, hoor je zo meteen, maar je kunt alvast inschakelen op radionl.tv, dan kun je het zelf zien. Maar eerst even de verkeersinfo. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, daar staat 13 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de weg A2 van Utrecht naar Den Bosch, bij Kerkdriel, daar staat ook 13 minuten op je te wachten, 7 kilometer. En dan nog een file op de A12 door een defecte vrachtwagen, Utrecht-Arnhem, bij... Eigenlijk tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar 11 minuten vertraging, 4 kilometer file staat erbij. Nou, dan hetzelfde verhaal op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Bij Soesterberg, ook een defecte vrachtwagen. We hebben die dingen toch? Het zal een elektrische wezen, denk ik. Zet de accu leeg, 16 minuten. En op de A28, Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal, 21 minuten. En dan nog eentje op de A50, Heteren-Valburg, ongeval, 11 minuten, 3 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers. Die worden hier ook gemeld door Flitsmeister, onder andere. Op de A2 staan ze bij Culemborg van Utrecht naar Den Bosch bij 81.4. En op de weg A12 bij Bunnik tussen Utrecht en Maarn bij 66.7. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Zevenaar. Dat is de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, 142.4. En de laatste die vinden we op de A20 Rotterdam-Maarsdijk bij Vlaardingen, hectometerpaal 19.5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Hessel Wijkstra! Ja, hij gaat gewoon verklappen. Hij zit hier naast me, Hans Bakker, in de studio. Dus zometeen met hem een diepgaand interview.
3: Dit is de muziek van

0: die videoclip ook even te bekijken. En dan zie je dus drie miljonairs op een rij. Het zijn allemaal hele rijke mannen. En terecht verdiend misschien wel met al die prachtige muziek die ze maken. En ja, het was toen nog een clubje, hè? Club Draai. Met Jan Smit erin en Christophe en hoe heet die andere ook alweer? Weet jij dat, Hans, of niet?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Floris of Florian, weet ik het. Florian, volgens mij, ja. Volgens mij, Silbereisen. Die heeft het bed gedeeld met, hoe heet ze ook alweer? Helene Fischer.
1: Oh, kijk.
0: Hey, vind je dat? Hey, Hans Bakker in de studio. Hans, hoe is het met je, man?
1: Ja, goedemiddag. Ja, heel goed.
0: Ja, wanneer was het dat je hier ook was?
1: 2023.
0: Zo. 3 jaar geleden werd de nodig tijd dus.
1: Ja.
0: Maar ik kan me heugen dat jij er toen mee wilde stoppen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ik had toen een beetje een lastige periode.
0: Ja.
1: En toen ging het wat minder, zeg maar, met mij. En,
0: ja.
1: Maar dat is helemaal goed gekomen en we hebben het weer lekker opgepakt.
0: Ja, wat is er allemaal veranderd? Je was toen eigen bedrijf, Schilder, weet ik nog.
1: Ja, dat klopt. En dat was een beetje druk allemaal. Dus vandaar dat we weer in loondienst zijn gegaan.
0: En zingen erbij. Maar je kan wel heel goed zingen, jij.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Je hebt volgens mij nog op het Mega Piratenfestijn ook gestaan, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat was volgens mij een paar weekjes terug in Borger. Ja.
0: Oh, daar heb je ook gestaan?
1: Ja.
0: Ja, maar toen ook al?
1: Ja,
0: drie jaar terug. Ja,
1: dat was ook Borger.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Met Schatten komt het later. Het liedje van, hoe heet die? Wolters, toe.
1: Harm
0: Harpie. Ja. Nou, dat, weet je wat? We gaan even dat liedje draaien. Dan weten we even wat voor vlees we in de kuip hebben. We willen straks natuurlijk alles van je weten. Want je doet nu heel gevaarlijk werk ook. En Schilder is best wel onschuldig, lijkt me. Nu doe je een soort van acrobatiek, toch? Daar gaan we het straks over hebben. Dus als je getriggerd bent, blijf luisteren. Dan gaan we even terug naar 3 jaar geleden. Toen kwam Hans om de bocht met het liedje van Harm Wolters. Schat, ik kom het later.

0: Ja, de strijder Vincent. Mor por favor, a favor, a favor. Por. Spreek jij Spaans? Of,
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat is jammer, want ik denk, ik kan het mooi even vertalen. Amor, amor, por favor. Meer liefde, alstublieft, denk ik, hè?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Zoiets zal het zijn.
0: Hans, over jouw acrobatiek. Want ja, je hebt de kwast aan de kant gelegd 3 jaar geleden. En toen ben je iets heel bijzonders gaan doen. Vertel eens.
1: Ja, ik ben nu, heb ik vroeger al gedaan, stijgerbouwer. Dus dat is heel wat anders dan schilderen natuurlijk.
0: Stijgerbouwer?
1: Ja.
0: En hoe hoog is dat dan? Want we hebben geen weet daarvan.
1: Nou, dat gaat op verschillende hoogtes. Wij doen nu heel veel woningbouw, dus dat valt op zich mee.
0: Ja, hoe hoog dan?
1: Nou, 10, 12, 13, 14 meter.
0: Dat is best maar, hoog.
1: Ja, dat klopt. Maar ze hebben ook klussen gehad in Amsterdam van bijna 100 meter hoger.
0: En, wat?
1: Ja, bij mij niet gezien hoor.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Gewoon met een buisje aan een takeltje naar boven en dan...
1: Ja, je hebt het tuigje om natuurlijk, dus je zit altijd wel vast. Helmpje op, ramentje om. Dus, ja.
0: Spierballen kweken, of niet?
1: Ja, het is zwaar werk.
0: Ja, ja. Dat lijkt me ook wel. Dat ga je ook niet tot je 70ste doen.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Want, wij moeten werken tot ons 80ste. Dus, ja. Oké, maar het zal wel lekker verdienen, denk ik. Of?
1: Ja, we mogen niet klagen natuurlijk.
0: Oh, oké, okay. Ja, moest even nadenken. Hey, over die gesproken, je bent weekends aan het snabbelen natuurlijk, hè? Gewoon aan het zingen overal. Waar kunnen wij Hans Bakker zien? Waar loop je overal?
1: In principe, wij komen steeds verder het land in. En heel veel op momenten bij ons in de buurt nog. Maar we gaan stap voor stap gaan we verder het land in. Dus binnenkort sta ik in Amersfoort, overal eigenlijk.
0: Ja, maar je hebt een heel nieuw team achter je. Want dat was 3 jaar geleden anders. Hoe is dat ontstaan dan?
1: Dat klopt. Toen deden we alles een beetje zelf, zeg maar, eigenlijk. En dat werd allemaal een beetje te veel. En nu hebben we de goede mensen om ons heen. Een familielid hebben we erbij, mijn schoonvader hebben we erbij. En een heel goed team, moet ik eerlijk zeggen. En dat gaat de goede kant op.
0: Ja, en je schoonvader staat achter je mengpaneel.
1: Ja, dat is mijn geluidsman, ja.
0: Wat vindt je vrouw daarvan dan?
1: Ja, die vindt het geweldig.
0: Ja?
1: Ja. En mijn schoonmoeder gelukkig ook.
0: Ja, leuk man. Oké, dus een soort familiebedrijf.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen, ja. Ja.
0: Hey, als jij optreedt, dan vragen ze jou, want dat zei je net, je moet één liedje moet je op repeat laten horen. Waarom?
1: Ja, ik heb ooit een duet gemaakt met Frank van Etten natuurlijk, Ga als je wilt. En dat liedje doet het zo goed, vooral de laatste tijd, omdat hij heel vaak uit wordt gebracht door verschillende artiesten.
0: Ja.
1: En ja, het is heel apart, maar elke keer als ik een boeking krijg... dan sturen ze er apart bij van graag ga als je wil op repeat.
0: Maar wat is waar komt dat nummer vandaan? Is dat een oud nummer?
1: Ja, het was een bestaand liedje van Frank van Etten zelf.
0: Oh.
1: En ik heb toen destijds een liedje bij hem gemaakt in de studio.
0: Ja.
1: En toen deed hij een album maken met studiosterren met Frank van Etten.
0: Ja.
1: En toen hebben we dat wetje opgenomen.
0: Oké. Nou, we gaan hem even draaien. Want deze moet als jij optreedt op repeat. En ik snap dat wel, want het is een heel mooi liedje. Jij begint, hè?
1: Ja.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onze tools. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: auto die u zoekt. Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Heb je trek?

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: is jouw collega Hans, hè?
1: Ja, zeker.
0: Zelfde producer?
1: Toen destijds wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hans Bakker in de studio. Hans, ja, we moeten het nodig hebben over Ameland. Want ja, Ameland, hoe durf je daar nou aan te zitten aan zo'n liedje van Koos Albersman? Hey.
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk opgegroeid met zijn muziek.
0: Ja.
1: En ik vond het toch altijd een van zijn leukste platen. En zodoende dat we dit liedje hebben gekozen om in een nieuw jasje te steken.
0: Ja, hoop bakken commentaar en ook complimenten, of niet?
1: Meer complimenten dan commentaar. Maar ja, kritiek is goed, vind ik.
0: Ja. Nou ja, ik zei net tegen jou, Elvis Presley deed het ook, hè, met Wooden Heart. Dat was ook niet van hemzelf, dat was ook van een ander. Dus het is zo oud als de weg naar Rome, het coveren. En ja, ik denk dat ze het moeten zien als een eer. Zullen we even een stukje van Koos laten horen?
1: Ja, zeker.
0: Zullen we even gevoel erbij krijgen hoe het ook alweer was? Ameland van Koos, dat ging zo.
2: Als ik het eiland zie,
0: oh, hoor eens.
2: Waar ik woon aan de waterkant.
0: Hij jengelt ook een beetje.
1: Ja, mooi. Ja.
2: Waar ik geboren ben, op het mooie Ameland.
0: Ja, ik zie je nou zitten genieten, hè?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Ja. Nou, dat liedje heb jij gecoverd en ja, dat is net aan de gang eigenlijk. Hè? Het is een tijdje al aan het draaien nu. Hoe gaat het met de single?
1: Op zich gaat het heel goed met de single. Op Spotify gaat die redelijk goed. En ja, qua bookings gaat die gewoon hartstikke goed. Ja, daar mogen we niet klagen.
0: Nee, want ik denk dat mensen, dat zelfs Pierre van Dam had gereageerd bij.
1: Ja, we hadden een postje op Facebook gezet en daar reageerde hij onder van... nou, mijn neef had het geweldig gevonden met... ja, prachtig.
0: Mooie compliment kun je niet krijgen.
1: Nee, dat klopt.
0: Trouwens, Pierre had ook weer een liedje van Koos gecoverd. Hè? Dat zag ik. Ik verscheurde je foto. Kun je misschien straks ook even draaien. Hey, maar even over Ameland. Ja, dan is het onderwerp Ameland. Dan moet er een clip komen. Ja, dan moet je de boot nemen natuurlijk.
1: Of... Ja, dat hoort erbij. Hè? Dus we zijn lekker afgereisd naar Ameland. Gelukkig goed weer erbij gehad. En hebben we daar de videoclip opgenomen.
0: De parel van het noorden.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken het. Het is inderdaad bekend terrein. En ja, je hebt de vuurtoren natuurlijk in je clip zitten.
1: Ja.
0: Ook nog mooie meiden her en der? Of?
1: Nee, dat valt mee.
0: Nee,
1: dat hebben we niet gedaan.
0: Nee.
1: Voel niet zo bij het liedje pas.
0: Nee, we gaan het liedje draaien. Hans Bakker met zijn Ameland. Er zit trouwens een hele aparte versnelling in. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is een hele bijzondere...
1: Bewust gedaan.
0: Move.
1: Ja, hij begint een beetje in een normale stijl. En dan schiet hij over naar iets vlotter.
0: Ja, nou. Dit is je liedje, man. Daar ga je. Hans Bakker in de studio en nu op de radio met zijn nieuwe Ameland.
3: Ik was nog jong,

0: is het kopje thee, dat liedje. Van Pierre van Dam. Hetzelfde timbre als zijn neven. Ja, mooi gemaakt. Ik verscheurde je foto. Die van jou is ook mooi gemaakt. Het zijn allemaal die Koos, die moet zich helemaal in zijn vuistje lachen daarboven.
1: Vast. Zal vast trots zijn.
0: Zal trots zijn. Hey Hans, jij hebt natuurlijk ook een hele andere muziek gemaakt. Hè? Want ik had net even met jou hierachter geschreven. Oh, zij zijn mijn grootste geluk. Dan gaat het over je kinderen.
1: Ja.
0: Hoeveel kinderen hebben jullie?
1: We hebben er twee.
0: Ja, en hoe heten ze?
1: DJ en Gyro.
0: Oh ja, dat heb je toen ook verteld volgens mij, drie jaar geleden.
1: Dat,
0: inderdaad. Hebben we deze toen ook gedraaid dan?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Je krijgt ook wat bericht op je telefoon binnen. Luisteren ze nog?
1: Ja, ze zijn aan het kijken en filmpjes krijg ik toegestuurd. Dat ze aan het luisteren zijn op de radio. Dus,
0: mooi is dat, hè?
1: Wij luisteren mee, dus top.
0: Ja. Hey, en waar kunnen we je binnenkort zien? Of waar treed je op?
1: Nou, ik mag natuurlijk van het weekend mag ik gelukkig bij de plaatselijke voetbalclub in Hollandse Veld, dus bij ons in de buurt. Die zijn kampioen geworden, dus daar mag ik optreden.
0: Ah, gefeliciteerd.
1: S'avonds een privéfeestje en zondag mogen we naar Gilsen voor Hart voor Muziek.
0: Oh, dat is ook
1: TV-opnames,
0: gaaf. Bij Tante Emily.
1: Yes.
0: Ja, leuk man. Nou, dan zit je daar ook in het programma. Fantastisch. En dat allemaal met Ameland. Dat bandje.
1: Ja.
0: Oké, nou super. Hey, en ik ga natuurlijk dat liedje nog even draaien. Ik weet niet of je nog wat kwijt wilt aan de mensen. We hebben afgesproken dat we gaan zorgen dat jij bij ons op de zomertour in Assen komt te staan.
1: Ja, klopt.
0: Op de zaterdagavond bij een volle bak daar. Dus dat zijn we aan het organiseren. En dat is ook nog even leuk. Je hebt ook meegedaan aan Special TV. Dat moet je ook even vertellen. Dat is ook wel.
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we vorige week gedaan. Dat was een hele leuke ervaring. En het is een geweldig programma. Geweldig in elkaar gezet.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen. Want die Willy Oosterhuis, van die deuren, die heeft dan een ander programma. Dan cijfert hij hem zelf helemaal weg. En dan mogen de bijzondere medemensen mogen dan het programma presenteren in hun rode jasjes.
1: Ja.
0: En dan nodigen ze allemaal artiesten uit. En dan doen ze hele gekke vragen stellen en zo, toch?
1: Ja, dat klopt. En ik moet zeggen, ze doen het geweldig. Ze doen het echt heel leuk.
0: En welke vraag kreeg jij? Dat je daarvan
1: dat was voor mij de eerste keer op televisie. En ik moet zeggen, ik werd best een beetje emotioneel. Want ik kreeg de vraag van, je vader was je grootste fan. Zou je ook zingen als je vader er niet meer was? En toevallig was mijn vader vorig jaar overleden.
0: Oh,
1: dus ik werd een beetje emotioneel. Maar,
0: dat hadden ze natuurlijk voorbereid.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Maar dat was bijzonder.
0: Ja. Hey, ik hoop dat je heel veel komt, Hans. We houden contact. Hè. We zijn Ameland druk aan het promoten. En dat moet vast goed komen. En dan zien we je vast eerder weer dan 3 jaar, denk ik.
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Want toen wou je stoppen en nou niet meer, toch?
1: Nee. We gaan volle vaart.
0: Volle vaart vooruit. Nou, dit liedje, kondig hem zelf even aan als je wilt.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is Hans Bakker met Zij zijn mijn grootste geluk.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check overson.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Zelfs de koe zegt het. Kaas, Oetwente, Donder.

0: Zelfs de koe zegt het. Kaas Oetwente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je dit proeft, ben je al van streek. Bestel snel op kaasoetwente.nl. Dat is donders lekker.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Baila, baila, baila, baila.
5: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
6: Migos, here we go!
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat tot zaterdag. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
17: Zo, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
18: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
17: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
19: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
20: Social deal thuis.

0: Thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
4: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Nieuw!

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: 3:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. We beginnen even met de files. De A2, daar staan er gewoon 2. Utrecht richting Sethoogenbosch, 11 minuten. En dat is dezelfde weg, alleen dan via afrit Geldermalsen richting knooppunt Empel. Daar staat een half uurtje, is 40 kilometer. En de A10, knooppunt Koenplein richting Amstel. Daar staat een kwartiertje en dat is 5 minuten. Snelheidscontroles zijn er altijd en vandaag ook. De A6, Muiden richting Lelystad, 49.0. De A16, Belgische grens richting Breda, 72.2. De A28, Utrecht richting Amersfoort, 4.2. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht 36.3.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan
4: Leer! Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een zigeunerliedje, joh. De Rollerman. Hoppakee.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

één versie van en dit vinden wij de mooiste. Echt zo. En opeens een paar jaar geleden was Leni Gerrits was opeens te zien op televisie in Big Brother. En daar heb ik van genoten. Gewoon eerlijk zijn, gewoon ook de confrontatie aangaan met mensen. En ook zeggen van in de woonwagen doen we altijd de schoenen uit. Willen jullie dat ook doen? Nou, iedereen deed dat voor hem, dus fantastisch, gaaf. Maakt hij nog muziek of niet? Of komt hij niet op de playlist op een of andere manier? Nou prima, Leni Gerrits en The Legendary Song.

0: Ja, het liedje is ook wauw. Is ook mooi. Werd aangevraagd door Theo. Mijn reet zat net op de bureaustoel hier. Op het bureaustoel. En de belde Theo. Hé, je moet even kleinkinderen draaien. Oké, dat is goed. Ja, mooi. Je kan altijd bellen. Hè? Gewoon in het programma. We zijn gewoon bereikbaar. We zijn niet te beroerd om de telefoon even op te pakken. Dus gewoon even tussendoor bellen. Als er een liedje draait, denk ik, ah, wil even met die gasten spreken. Kan altijd. 088-0200-100. Nou, Linda uit Halle. Die stuurde even een appje. Weet je, Leur? Waarom had hij mijn achternaam? Ik heet gewoon Stefan. Weet je, Leur, wat mooi zou zijn op de dag van de vrachtwagen, chauffeurs, op 11 december staat hier. Is dat 11 december dit jaar? Oké, weer wat bijgeleerd. Moet je Henk Wijngaard zijn truc moet je laten besturen door Jannes. Dat is een tof idee. Die gast heeft natuurlijk ook een rijbewijs. Oh, ja, daar moeten we even over nadenken.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
0: Ja.
2: Stefan?
0: Ja.
2: Geef een slinger aan het rat.
0: Geef een slinger aan het rat. Of allebei. Wijngaard en Jannes in de gele truc. Nou, als dan heel Nederland niet vol staat langs de snelwegen, dan weet ik het ook niet meer. En dan de klepje open, even gaan zingen en zo met z'n tweeën. Mooi, Benny Joling erbij. Nou, prima. Zeg, we gaan even een slinger aan het rat geven. En als het goed is, levert dat weer een irritatie op voor de muziekredactie. En een leuk liedje uit de speakers voor jou en voor mij. Slinger maar aan de rat, maar dan gaat hij meteen weer terug. Waarom zo lang lullen steeds, als het heel snel kan eigenlijk. Dit kan eigenlijk zo snel. Gewoon geen muziek is in staat. Slinger aan de rat en door. Nou, daar gaat hij. Een slinger aan de rat. Nou. Ik had eigenlijk Hans Bakker even moeten vragen. Die zit nog gewoon in de studio. Nou ja, in de kantine, maar die kan zo even naar de studio lopen. Hij staat... Hey, kijk eens aan. Vakje 31 staat hij.
3: Bedenk een liedje waar ze over mannen zingen. Hun gedoe, hun geboer, scheten, geklungel, borstharen. Of gewoon hun naam.
0: Oh, kijk eens. Een liedje over mannen. Over de mannen, dames. Dus download even onze app. Een mannennaam in een liedje. Dat vind ik sowieso lastig. Om te verzinnen. Kijk, ja, de meiden hebben natuurlijk... Die zijn er, Marianne en weet ik wat allemaal... Helena, wat allemaal bezongen wordt. Een liedje over de mannen. Over een narigheden, over een leuke... over alles. Borsthaar. Ja. Jeetje, ik zou het zo niet kunnen verzinnen. Nou, misschien heb jij enig idee. Laat het even weten in onze app. Toets het in of spreek het even in.
3: Bedenk een liedje waar ze over mannen zingen. Hun gedoe, hun geboer, scheten, geklungel, borstharen. Of gewoon hun naam.
0: Ja,

0: panfluit. Mooi, hè? De allernieuwste van Sinneke en Marco Schuimaker. Als de condor zijn vleugels spreidt. Nee, dat gelooft niemand. Dat is ook niet gezongen door Marco Sinneke, hoor. Dat was iemand anders. Zeg, ik gaf net een slinger. Je schrok wel, hè? Aan de trap. En hier kwamen we op terecht vandaag.
1: Bedenk een liedje waar ze over mannen zingen. Hun gedoe, hun geboer, scheten, geklungel, borstharen. Of gewoon hun naam.
0: Ja, gewoon hun naam. Gewoon een mannenliedje. Nou, we kijken wat er allemaal is binnengekomen. Chris uit Lelystad. Nee, niet Karel vandaag. Hè? Niet Karel vandaag. Kaal. Oh. Ik snap het niet. Jacqueline wil ik Alberti met ome Jan. Dan is het, even kijken, Bertje Lucassen uit Schaik. Joost is anders ga Aard. Iemand anders wil nog. Henk is een lollige vent. Theo uit Bergeijk. Thema denk ik aan een liedje. Ik fluit naar alle mannen. Andreas uit Eilburg heeft er wat ingeboerd. Hebben we even geen tijd voor, want het is al bijna weer tijd voor de reclame. Nick uit Enschede. Wat je zien is wat je krijgen. Van Dennis Hendricks. Geen idee wat dat is. John Renkes uit Venray. Rowan Hersen en Henk is een lollige vent. Komt ook. Oh ja, Dani uit Oldenhoven, een liedje over een man. Rita Hovink met mijn man, zegt mijn man. Ja, mooi, mooi, mooi. Zij uit Dokkum, Connie van der Bos en Sjaki van der Hoek. En dat in het licht gehouden, dat Sjaki, nou, die is niet op televisie, maar Vlot is wel weer op televisie. Heet gezien? Alle machten, wat is dat een gave serie. Nog even wennen aan de karakters en de acteurs, maar wat is dat gaaf. Niet normaal. Het begon maar gaaf, hè? Meteen een blote vrouw in beeld. Nou, dan is het klaar, hè? Vinden wij mannen mooi. Zeg, Bert uit Zwifterband, Leo van Ria Valk. Nou ja, er zijn echt veel dingen binnengekomen. Ik moest eentje uitkiezen. Ook Herbert belde nog even voor. Ik heb 3 haren op mijn borst. Ik ben een beer. Wow. Oké. Okay. Dan, Marijke. Hoi, hoi. Mijn man heeft een kale kop. Toen dacht ik al, oh, dat gaat naar seks met die kale. Maar nee. Maar heeft wel een snor. Maar liever een snor dan een ringbaardje. Ba, ba, ba. YouTube-linkje erbij. En ja hoor, dit is spot on. Spot on. Mooi. Ik heb toch maar even uitgekozen om te draaien. Allemachtig dat ik dit mag instatten. Dat is toch mooi. Honey, hey. Ja. En een ode aan de man met de snor. Ik moet even goed nadenken, want dit is ook 5 jaar geleden dat ik een liedje heb gehoord. Ging het over een snor? Was het een anti-snor liedje of was het een positief liedje? Nou, ik luister ook even met je mee. Wat er gezongen wordt.

0: De auto die u zoekt.
1: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
2: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
1: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Alweer verrotte kozijnen.
7: Wel eens van Toscana gehoord?
6: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
7: Nee, kunststof kozijnen, joh!
8: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
7: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
14: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: Heb jij nog bouwmaterialen, gereedschap, sanitair of woonartikelen staan die je niet meer gebruikt? Breng ze op 27 of 28 mei naar onze nieuwe locatie in Raalte. Wij regelen de veiling, jij hebt geen gedoe. Meld je vandaag aan op
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Of had je liever wat hardstyle willen horen?
1: Dat ook gekund.
0: Maar nee, daar is het nog te vroeg voor. Daar hebben we speciaal een uurtje lekker los voor ingelost. Nou ja, niet echt met hardstyle, maar we kunnen wel echt alle kanten op. Dan is het Jordi uit Wildevank. Die heeft een serieuze klacht. En ook Harry belde nog even uit Assen. Die had eigenlijk hetzelfde, want die wilde een liedje horen van de Esperando's. Dat is noordelijk, is dat. En Jordi uit Wildevang die zegt daadwerkelijk: jullie draaien weinig dialectmuziek. Dat klopt inderdaad. Ik weet ook niet waarom dat is. Omdat ik denk als wij een plat Gronings plaatje draaien, dat mensen in Den Bosch denken, Tilburg, van wat de fuck gebeurt er op Radio NL? Ik zet hem even op andere zender. Want ik denk om dat een beetje te voorkomen. En als wij Limburgse muziek gaan draaien, dat verstaan de mensen in Delft zelf niet. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar daar kunnen we wel even een verandering in aanbrengen. En omdat Jordi uit Wildevang komt en Harry die belde net uit Assen. Nou ja, dan kunnen ze een beetje tegemoet komen. Want zullen we doen? Een Drents of een Gronings liedje? Wacht even. Ik wil even. Oh, wacht. Ja, die zingen. Wacht even. We hebben natuurlijk tegenwoordig Tirza hebben wij op YouTube natuurlijk. Tirza, dat is de buschauffeuse die dan ook TikTokjes maakt. En nou, die ziet er niet onverdienstelijk uit. Dus die scoort als een idioot online. Maar er was ook een mannelijke versie van. Birdie, hey, zullen we die eens draaien dan? Zijn grote hit. En dan gewoon even in dialect. Met me.

0: het past precies in dit programma. Gezeur, gesmeek, gebedel om wat dialectmuziek. Maar meteen een commentaar. Meteen commentaar. Liesbuit uit Amsterdam. Ik versta er niks van. Nee, kijk, dat is misschien ook wel de reden waarom we niet zo heel vaak dialectmuziek draaien. Omdat wij een landelijk station zijn natuurlijk. Dus Liesbeth, die verstaat er niks van. Arjan Bijkers uit Soest. Watte, de watte, is het Zuid-Afrikaans, leur. Nee, het is Gronings, is het. Dus dat kan wel misschien ook de reden zijn. Nou ja, oké. Okay. Jeetje. Hey, heb jij dat ook wel eens? Dat je jezelf wel eens dingen afvraagt? Ik zat me echt werkelijk waar af te vragen. Ik zat ook even naar mijn eigen portemonnee te kijken. Wat als je nou dit jaar vakantie hebt, maar je kan geen vakantie boeken in verband met oldschool pegels tekort, omdat alles gewoon te duur is. Vorig jaar, bijvoorbeeld, niet dat ik geld tekort kom, maar het is, bedoel, ik ben nog geen miljonair natuurlijk, eerlijk. Vorig jaar zaten wij in een accommodatie ergens in Limburg, en dat kost iets van €1600 zo voor een weekje, weet ik, dat was toen al veel. Dat deed al heel veel zeer. Dat deed heel veel pijn, en dat is nu een keer over de kop gegaan. €2500 voor, daar wilden we eigenlijk weer naartoe. Maar dat portemonnee laat er gewoon niet toe. Gek is dat, hè? Wat als daar meer mensen mee zitten? Wat als Jan Biggel een boodschap voor mij heeft achtergelaten vandaag, voor mij. Maar hij is te grof om uit te zenden. Maar wat als? Hé, hey, wat als dat liedje wat net op de radio was, met mijn ogen dicht. Wat als Django dit zou zingen? Een Brabander die Groning zingt. Wat als?
1: Hé, hey, Stefan.
0: Ja.
1: Wat als?
0: Nou,
1: wat als? Ik. Het zou zingen.
0: Allemachtig. Ik roep vaak genoeg Django. Ik heb hem nooit een woord met die man gewisseld. Nog nooit. Af en toe zijn handje opgestoken. Maar wat als hij ook Gronings zou kunnen zingen? Ik roep heel vaak, ah, die man die kan alles. Is het Engels? Happy hardcore, die man die kan alles bezingen. Met zijn stem, hij kan echt alles. Maar wat als hij ook nog een stukje Gronings kan zingen? Dat kan toch niet waar zijn? Dit gaat toch mis? Ja, of niet? Nou, Django! Ben je er klaar voor? Ik zit er klaar voor. Oké?
2: Oké.
0: Ja, oké, man.
2: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij weer.
2: Testing erbij. One, two.
0: Die microfoon is splinternieuw. Dit doet het wel. Nou, wat als Django met mijn ogen dicht zou zingen?

0: This is Stefan Dilorre.
1: Vi?
0: Crazy Dutchman, amigo. Mexico, Stefan Dilorre, Lorre, motherfucker.
1: Du effe normaal.
0: Er.
2: Dreetje!
3: Hey Mart, deze is van mij, vriend.

0: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan?

0: brede budget? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
6: Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: een tikje anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Heb je

0: Socialdeal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit.

0: 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Twee files staan er. De A2 Amsterdam richting 24 minuten en 15 kilometer. En dat is ongeveer ter hoogte van afrit Eveningen. Door is met een slechte toestand van het wegdek. Hoor je ook niet vaak, hè? Ja, tenminste in de files wel, maar je praat er nooit over. Hé, hey, hoe is het met je wegdek? Ja. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Eveningen. Daar staat 27 minuten en dat is een whopping 17 kilometer. Snelheidscontroles A1 Hengelo richting Apeldoorn 94,6. De A4 Den Haag richting Rotterdam dan bij 61,3. De A59 Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel 102,2. Waarom doe ik eigenlijk 101,2? De 102,2 FM. Ja, ik werk nog eenmaal bij de radio. Dus als ik 102,2 zie, dan denk ik aan de frequentie. Maar ook 26,4 is geen FM-frequentie bijvoorbeeld. Dames, denk ik ook, mijn god, wat zit daar voor gast? De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar staan ze ook te flitsen tussen Venray en Horst Noord bij 61,0 FM. Oh nee, dat bestaat ook.
1: Flitser aan of afmelden.

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.

0: Er zijn best wel veel mensen die kijken naar RadioNL.tv als we een evenementje hebben. Maar gewoon ook nu kun je gewoon kijken naar clipjes die draaien. En ik zag net een hele jonge Jannes in het clipje. Ik had het clipje nog nooit gezien, dat zeg ik eerlijk. Die kwam net even voorbij. Had hij gewoon een blouse aan. Daarachterop, op zijn dat blouse had hij gewoon helemaal losjes aan. Achterop stonden witte letters Jannes Live. Dat is fantastisch. Zweet op zijn voorhoofd. Super slank inderdaad. En het mooiste is, en dat is ook een beetje gekker natuurlijk, dat ik dat grappig vind. Maar dat vind ik grappig. Andere radiostations kunnen bijvoorbeeld dit clipje niet uitzenden. Want de clipjes uit deze clip, wat in de clip zit, zeg maar, de stukjes, dat is van het RadioNL Mega Piratenverstijn. Dat komt goed in beeld. Dus we zijn goed in beeld in dat clipje. Dus ja, de andere stations die lopen te vloeken en te schelden. Ja, dat is gek. Radio is mooi, sowieso. Hè. Radio is ook wel een beetje voorspelbaar. Ik kan even een voorbeeldje geven. Stel je voor dat er een disjockey op de radio liedjes afgelopen en hey, mensen, die was Jannes. En op een gegeven moment gebeurt dan dit. En dan, oh mijn god, dan weet je als luisteraar ook, als een disjockey zo'n liedje in staat, dat is de achtergrondmuziek, en denk oh mijn god, die gast, die gaat heel lang lullen. Die gaat een verhaal afsteken, daar zit ik niet op te wachten, dus brup, zap. Of een disjockey die gaat even zoiets in staat, dat kan natuurlijk ook, dat ik even, gewoon even rustig praten, dan komt er een serieus momentje in de show. Maar we gaan even bellen, want iemand die wil graag een liedje horen. En ja, ik ben benieuwd. Dat is ook een hele andere beleving die wij hebben dan de luisteraar heeft. Want we hebben net eigenlijk Donny gedraaid. Hè? Dat is nog niet zo lang geleden. Hè? Nu wordt er weer een liedje aangevraagd van Donny. En dat ga ik gewoon draaien hoor. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. We gaan even bellen met de heer Moorman. Ik weet niet of hij zijn telefoon oppakt. Die wil graag waarschijnlijk voor zijn dochtertjes of iets anders. Hallo? Oh, je pakt niet op. Maar ja, hij vraagt een liedje aan van K3 en Donny en Schaduw. Mooi. Dan was er nog een appje. Oh man, leuk. Het ging even over dialect. En luister even naar deze gast, Koevoorde.
1: Ja, goedemiddag Stefan. Ja. Ik heb nog even een verzoekje voor jou. Hè. En dat is een van de Heuksons.
0: Hè?
1: Weet je wat ik mooi vind?
0: Oh ja.
1: Hem eraan zitten.
0: Ja, dialect is.
1: Hem eraan zitten.
0: Ja, ik heb.
1: Hem eraan zitten.
0: Ja, nee,
1: zitten.
0: Het is even.
1: Jojo, later!
0: Ik denk ook niet dat heel Nederland het verstaat. Tenminste, iedereen verstaat het wel, luid en duidelijk natuurlijk. Maar ja, wat even eraan zitten. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Nou, dialect. Dat is altijd een discussie. Niet dat wij dingen gaan veranderen, maar ik ben gewoon even nieuwsgierig. Ik gooi even de lijnen open.
2: Wat is Nederland?
3: Iedere mening die telt mee.
4: Ik wil gewoon kibbeling van een kip.
5: Wat vind jij ervan?
6: Wat vindt Nederland?
7: Wat vindt Nederland?
0: Ja.
8: Wat

0: Zet jij je radio uit, blijf je luisteren, want je weet wel dat het daarna weer goed komt. Hoe sta jij in dialect als wij dit uitzenden? Limburgs, Gronings, Drents, Zuid-Hollands, alles. Zeeland, nou ja. 088 0200 100, we doen even een kort rondje en dan gaan we K3 draaien. De allernieuwste met de rapper Johnny. Ja. Ook een mooi spraakgebrekkie. Amsterdams praat ik. Nee, geintje. Rustig. 088-0200. Dan even een lijntje prik. Even kijken. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Wio.
0: Wio, uit welk gedeelte
1: van... Almeer. Dialect en taal draaien. Prachtig. Dat hoort bij onze cultuur, Stefan.
0: Oké, ik kan nog heel veel vragen, maar die man die praat maar door. Hallo, met Stefan.
2: Hallo, met Toos Hagenaars.
0: Hey, waar woon je? Welk gedeelte van Nederland woon je?
2: Heel
0: leuk. Kijk eens aan. En dialect op de radio. Kun je daarvan genieten of vind je het verschrikkelijk?
2: Moet ik hard schreeuwen.
0: Hoezo? Nee, maar ik bedoel, als je het hoort... Stel je voor, je hoort een Gronings liedje op Radio NL. Dat je denkt, mijn god, de moedervlekken beginnen te jeuken. Of vind je het leuk?
2: Ja, ik heb op Omroep Brabant, hard voor muziek, ja. Marco de Hollander gezien.
0: Oh.
2: En die had een liedje van, het begon met mijn wiegje was een stijfselkistje. En zo een hele medley.
0: Oké, mooi.
2: Ja, en dan mag ik vragen, hebben jullie die om te draaien?
0: Die moet ik even opzoeken, maar gek genoeg weet ik precies wat jij bedoelt. Ik ga hem voor opstoren en dan kunnen we dan wel even drijven vanmiddag. Dankjewel. 088-0200-100, dialect, kloten of leuk. Hallo, met wie spreek ik?
3: Koen uit Leidendorp.
0: Hey,
3: hallo.
0: Koen uit Leidendorp. Nou, jij hebt al een mening over dialect, denk ik, als wij draaien.
3: Ik heb zeker een mening over dialect. Ik vind het fantastisch, want er zijn dialecten in Nederland.
0: Hè?
3: Maar om uit te zenden, niet te veel.
0: Dus als wij skik draaien... Op mijn fiets. Oh, dat is weer wat anders. Op de fietsen. Dan zet jij je radio even half zacht, zeg maar. Of,
3: Nee, dan laat ik gewoon staan. Oh. Maar als je daarna weer een dialectie... dan ga ik denken van ja, niet te veel.
0: Oh, oké. Nu raken we spijkers even boven op de kop. Want jij zegt, als er een dialectliedje komt, prima. Maar draai daarna wel even een Fransie Duits of een Djangootje, zeg jij.
3: Precies.
0: Ah, mag dat nou. Heel goed. We gaan nog even door. Dankjewel voor het bellen, Koen. Uit Leidendorp. Mooi zo. Radio NL met Stefan.
4: Hallo, met Michel Molman.
0: Hey Michel, dialect, is dat klote of vind je het echt mooi?
4: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, hè? En wat voor dialect spreek jij?
4: Drents.
0: Maar als er dan een Limburgs liedje komt, wat doe je dan met de knop van je radio?
4: Harder zetten.
0: Als een Limburgs dialectliedje komt. Mooi.
4: Ja hoor, dat maakt mij niks uit.
0: Je bent een man met mijn hart, man. Wat vind jij nou, ja. Mooi, wat vind jij nou mooi Drents dialectliedje?
4: Een Drents dialectliedje? Ja. Dutch Voice met Ik Praat Plat.
0: Fantastisch. Nou, misschien kunnen we het nog vanmiddag even inplannen. Dankjewel voor het bellen. 088-0200-100. Ik moet weer muziek draaien. De baas, letterlijk de baas, staat hier te zwaaien. Wacht even. Maak me 100 euro minder over deze maand. Met Stefan, hallo.
5: Hallo.
0: Hey, goeiedag, kijk eens aan. Wat vind jij van een dialect op de radio, qua liedje?
5: Ja, ik kan ze 90% allemaal verstaan, dus gewoon draaien of zo.
0: Echt wel? Maar wacht even, zo te horen word je in Brabant. Dus als er een plat Gronings liedje op komt, dan brul jij je mee. Je verstaat het ook allemaal.
5: Ja, echt, 100% verstaan niet, maar 90% kun je toch wel... Gewoon als je gewoon goed luistert, dan kun je wel verstaan wat ze zeggen.
0: Oké, dus je ergert je niet kapot eraan, zeg maar?
5: Nee, okay. Nee, totaal niet.
0: Nou, mooie mening, dankjewel.
5: Yo, succes,
0: houdoe. Ja, houdoe. Ik zeg heel vaak houdoe. Dat vind ik gewoon grappig. En die mensen uit Brabant worden boos altijd mee. Niet doen, ik ben echt wel lief. Dan de laatste even, met Stefan, hallo.
6: Ja, goeiedag, Stefan.
0: Hé, hey, dit is de aanstichter van alles. Ik hoor het aan je stem.
6: Ja,
0: jij stuurde dat liedje wat even raar zitten. We gaan het niet uitleggen. Ja. We gaan het niet uitleggen, nee. Hé, hey, maar ja, waar woon jij? Welk gedeelte?
6: Koevoorden.
0: Koevoorden?
6: Worden.
0: Kijk eens aan. En als jij een Brabants liedje hoort, wat doe jij dan met de knop van je radio?
6: Gewoon
0: harder zetten. Gewoon even eraan zitten aan de knop en klaar. Ja. Maar het dialect vind jij wel mooi dus op de radio?
6: Natuurlijk. Ja, mooi,
0: mooi zo. Hey, dankjewel voor je audio appje, jongen. Je bent de aanstichter van dit hele lange verhaal op de radio.
6: Oké dan.
0: Ja, hoi.
6: Yo, later.
0: Ach, ik zit er toch nog even eentje. Hallo met Stefan, de laatste ook, de laatste.
7: Ja. Hallo met Sander Wielens.
0: Hey Sander, welk gedeelte van Nederland woon jij?
7: Ik woon in Twello.
0: In Twello, kijk eens aan. Wat spreken ze in Twello?
7: Ik denk een beetje Twello's naar.
0: Oké. En hoe klinkt dat? Heb je ook een tongval?
7: Dat niet.
0: Oh, dat is jammer. Hey, wat, hoe sta jij erin? Dialect op de radio bij ons, is dat een no-go of is dat een go?
7: Nou, ik vind het wel leuk om naar te luisteren, maar je kunt niet echt meezingen.
0: Nee, precies. Nee, je verstaat er gereed van, maar meestal zijn de melodietjes wel leuk. Dat is wat jij zegt.
7: Ja, en dat vind ik wel leuk, ja.
0: Goed man. Nou, hij staat genoteerd. Dankjewel even voor het reageren. Ja. Hoi, hoi.
7: Dag gedaan.
0: Dag Sander. Ja, ik moet eigenlijk een keer het weekend even gaan zitten of in de avond. En we kunnen gewoon een half uur gewoon even de lijn opengooien. Prima zo.

0: zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: persoon die u zoekt. Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Tweede Pinksterdag is Autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
2: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 4:03. We hadden het net even over dialect. Wat Lijn over gehoord. En we zijn sowieso één luisteraar kwijt. Francis uit Delft, alsjeblieft, Stefan. Dialect en weer druk aan het schreeuwen op de radio. Zo jammer dit. Ik haak af. Oh. Ja, weet je, dat heet enthousiasme. Ik ben wel eens bij zo'n coach geweest qua radio en zo. Die zei ook van, ja, je moet wat... Je best als je gewoon normaal praat, heb je best een mooie stem. En iedereen op de radio die doet zo. Die gaat dicht met zijn stem op de microfoon. En dan de radio-dj uithangen. Maar weet je wat het is? Ik ben meer bezig met gewoon de boel even opjutten en even maken. Het interesseert me geen kauwgombal hoe het klinkt. Of mijn stem heel mooi uit de speakers komt. Het interesseert me echt. Maar goed. Sorry Frans. Ik moet daar eens wat aan doen inderdaad. Dat geschreeuw op de radio. Maar ja, liever aan het einde van de dag wat geschreeuw dan in de ochtend natuurlijk. Dat is helemaal raar. Vanavond wisselend bewolkt. In het oosten nog een enkele bui. Morgen een explosie van zon en warmte. Het gaat voelen als de zomer. Ja. Morgen wordt het max.
3: 23 graden.
2: Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen wij in dit programma voor de snelheid. Met een lage stem en in vogelvlucht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er komt een landelijke staking in het openbaar vervoer, onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits bijvoorbeeld geen treinen en bussen, zegt vakbond FNV. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37 jaar. Het OM verdenkt hem van terrorisme. En Italië is woedend op Israël vanwege de ruwe behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza die deze week gearresteerd werden. Er wordt een klacht ingediend bij de Israëlische ambassadeur. Wat Nederland gaat doen is onbekend.
2: Dankjewel Oscar van Oorschot van het ANP. Dit zijn de files op de weg. De A2 die steekt er met koppelschouders bovenuit. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en knooppunt Everdingen. Daar staat 40 minuten vertraging. Dat is een 12 kilometer. De A27 Almere richting Gorinchem. Daar staat 35 minuten en 16 kilometer. En die is eigenlijk langer, zie ik net. De flitsers A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 92,7. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 16,8. De A59 knooppunt Zethogenbosch. Dat bestaat helemaal niet, dat is bij Zonzeel. Zethogenbosch richting Zonzeel, daar staan ze bij hectometerpaaltje 102,2. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Even opletten bij 61,0. Nou, over dialect gesproken. Ik weet niet of het dialect is als je in Brabant woont, maar toch. René van Hooy. Kijk eens even. Hey.
5: Doodle-doodle-doodle. Wie is een halve gek? Mis een hele grote bek. Die hoe de middag trekt. Mis dan iets te dikke

Maandagavond was de eerste nieuwe vlodder te zien op een streamingdienst. Videoland. Ik ben zo'n gozer. Die zat om 7:50 zat ik al klaar. Maar om 8:00 kon je het bekijken. 7:50 zat ik daar met een kopje koffie. Ik had een gebakje bij gehad. Ik dacht, ja, het is feest. Ik ben zo fan van vlodder. Daar ben ik altijd al geweest. De nieuwe kids vind ik ook helemaal fantastisch. Maar ik vind eigenlijk alles wat gek en idioot is, vind ik wel mooi. Maar ze deed hem. Tatjana, die zong gisteravond. Ik heb het gisteravond gezien. Ik weet niet hoe ver ik achterloop. Maar gisteravond zong ze dit liedje in de serie op een podium. Haar eigen nummer. Met die gast uit Amerika. Rits. Misschien heb je het ook niet gezien. Van Rits en Broek. Dat is een soort van zeg maar de Engelse goede tijden. De Amerikaanse versie van goede tijden, slechte tijden. Er zat een Rits in en een Broek. En die hadden dan verkeering met elkaar. En die zat dus in de nieuwe serie van Vlodder. Fantastisch wat ik ben. Mooi man. Ik kan niet wachten tot vanavond. Alles wijkt ervoor. Alles. Ja, mooi. En misschien heb je daar wel een mening over, maar dat maakt niet uit. Ik vind het fantastisch. Moet nog even wennen, een beetje wennen aan de nieuwe acteurs. Maar alles wat er gebeurt, de kleuren, de muziekjes en dat Tatjana erin zit. En dat ze haar eigen liedje ook nog even zingt. Ja, dat is waanzinnig. En ook ik zit ook te wachten op de iconische auto. Want we hadden al nieuwsberichten gezien natuurlijk. Hè, van die Amerikaanse, dat roze kreng. Die zit al in de voorstukjes, maar ik heb het nog niet gezien in de serie, zeg maar. Daar zit ik al te wachten. Dus roze auto, iconisch. Wij hebben de gele truck van Henk Wijngaard, ook iconisch. En in United States of America hebben ze ook nog andere dingen. Bijvoorbeeld, waar ik ook fan van ben, is het E-team. Het is ook zo'n iconisch busje natuurlijk. Hè. Dat is mooi natuurlijk. Ja. Zometeen, dan is het tijd voor een uurtje lekker los. Ik weet ook niet wat er gaat komen. Zometeen, dus we hebben nog wat hulp nodig. Zo hier en daar. Dus meld je even aan alvast via de app. Draai ik even een paar liedjes achter elkaar. Dus even aanmelden. Even een liedje aanvragen. Intoetsen of inspreken. En nou ja, laat me even horen dan wat ik moet draaien. Ik ben heel erg benieuwd. Roze Flamingo, Klavertje van 4, Tino Martin. Misschien nog even een schuimmakertje. Nou ja, doe je ding even. Open de app, installeer dat kreng en appen.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
3: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
2: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
11: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check overson.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV

0: FNV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En de dode bultrug Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
5: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met roken.
8: Kijk op proostop.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
15: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
16: 3 minuten over 5 geworden. Dit zijn de serieuze zaken. De files in Nederland, hier staan ze. De A2 Amsterdam richting 42 minuten, 40 kilometer. En dat is bij knooppunt Eveningen. Op de A2 tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide, 12 minuten. De A10, dat is tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Kroenplein, 14 minuten. En 3 kwartier vertraging tussen Almere en Gorkum op de A27, 16 kilometer. En dat is bij knooppunt Eveningen. Snelheidscontroles A4 Amsterdam richting Rotterdam, 61.3. De A59. Zetogenbos richting knooppunt Zonzeel, 102.2 FM. Ja. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en knooppunt Tegelia. Sowieso, ja. 36 meteen. We gaan beginnen. Een uurtje lekker los. Dat gaan we doen met een liedje van André Hovink uit Meteren. Die wil graag Hans de Boy horen. En ik hou van alle vrouwen. Zeker. Ja. Ik voel hem. Alleen het is wel een uurtje lekker los. Dus we gaan wel met ik hou van alle vrouwen beginnen. Maar we doen hem even in de hippe zomerse versie.
17: flitser.

0: dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: is je lekker los.
1: Wat
0: een dikke kilo aan
1: dat de
0: koak. Complete chaos. Doe even normaal.
2: Nee, zeker niet. No way.

0: Het is Judith en Hees. Doe even dat liedje met Cecilia. Ah, Judith. Judith. Je kan hem zo aanvragen. Het heet Remco. Geen zanger Remco, maar gewoon Remco. Punt. Remco met Cecilia. Vraag hem even aan bij Lars of bij andere collega's. En die kunnen hem gewoon draaien. Het staat gewoon in het systeem. Dan, weet je wat het is? Ik snap het wel. Aan het einde van de dag is het allemaal misschien een beetje anders op Radio NL. Hans die zegt... Lur, als iemand om Hans de Boy vraagt, dan moet je die ook draaien. En geen slap aftreksel van dat nummer. Jammer. Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Maar dat uurtje lekker los, dat doen we altijd even dingen even net even anders. En kijk, dat nummer van Hans de Boy is steengoed. En daar moet je eigenlijk ook geen remix van maken. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ja, je wil niet altijd Hans de Boy horen. Je wil je ook een keer ergeren. Het is een beetje gek om dat te zeggen. Maar je wil ook een keer wat anders horen. Dat het er is. Want waarschijnlijk had je geen idee dat deze er was. Dus je schrok je helemaal te pleuren, Hans. Dus nou ja, dat. Zeg, we gaan even door met een uurtje.
1: Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
2: Ja.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Allemachtig! Jopie van de muziekredactie, Studio 3, daar zit hij. Live op de mengtafel geknoopt. Dat hebben de technische jongens gedaan. En dan moet ik even... Daar gaat hij al. Gaat echt een heel oldschool lampje branden. Dan zit hij er klaar voor. Jopie, ben je daar?
4: Yay! Ik ben er. Wat een verbinding zo, hè? Ja. Met onze beide kantoren.
0: Jij een kantoor, ik heb geen kantoor. Dus...
4: Hè? Jij zit toch ook gewoon achter een bureau? Een uitzendbureau.
0: Allemachtig.
4: Maar, dikke leur, ja. Er is een playlistprobleempje die we even moeten oplossen. Zet deze twee liedjes even recht tegenover elkaar.
0: Oké. Okay.
4: Pol Elstak of de Voertak?
0: Voertak is het.
4: Viertakt.
0: Voortak. Ja, prima, ja.
4: Godsamme, snotneus. Ik had je vader kunnen zijn.
0: Ja.
4: Maar goed, zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, zullen we dat doen?

0: Attentie.
1: Nou, attentie, let even op. Bemoei je alsjeblieft even met de muziek vandaag. Een playlist-probleempje, je kan hem oplossen. Wil jij de voortak, dan app je even getalletje 2. En wil jij DJ Paul Elstak met Lefje Morg? En dan gewoon de oldschool versie. Hè? Dus geen Rainbow Ravers versie, maar gewoon even de versie zoals Paul Elstak uit Rotterdam nam en had bedoeld. Dus wil jij Paul Elstak, dan heb je even 1. En wil jij de voortak met Poes en Buurmans Katen? Wij draaien altijd de Evening Stars. En de reden waarom we dat doen, is omdat daar een kat in zit. In de Evening Stars versie, ik weet niet wie eerder was, Voortak of Evening Stars, maar daar zit namelijk mauw, wauw, wauw, wauw. Ja, met stem is niet helemaal, maar dat zit in die versie. Maar dit is dan waarschijnlijk de originele versie. Nou, wil jij de Voortak of DJ Paul Elstak? Laat het even.

0: Die kon niet wachten tot morgen, want deze... Ja, deze gaan we waarschijnlijk morgen nog wel een keer draaien. Morgen wordt het... morgen breekt de pleurisband uit. Zomer. Maar ja, vandaag wel even gedraaid. Hé, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, een gek fenomeen, dat playlistprobleem, want we hebben het elke dag blijkbaar. En gezellig even contact met Jopie. Jopie die zit verderop in onze lange hal hier in het pand. Studio 3, daar zit hij en bemoeit zich even met de muziek. Dat doet hij de hele dag eigenlijk. Als wij een liedje willen wisselen, dan moeten we even naar Jopie rennen. En meestal geeft hij wel akkoord. Ziet er een beetje gek uit en het meurt een beetje in zijn kantoor. Maar goed, prima, allemaal zo. Voortak, had je nummer 2 kunnen appen. En de DJ Paul stak je nummer 1. Nou, wat is er gebeurd? Tijmen Hermoes uit Breda. Voortak AUB. Breda en dan Voortak. Fantastisch. Justin uit Holm. Goedemiddag, Voortak, alsjeblieft. Gerrit uit Genemuiden, nummer 1. Dat is Paul Elstak. Patrick uit Groningen wil ook Paul Elstak horen. Dan is het Tamara de Graaf, Paul Elstak. Dan is het Tini uit Harskamp, wil graag de Voortak. Hans uit Enschede. Die is weer rustig, zegt hij. Oh ja, die maakte zich druk om, om het liedje van net, Hans de Boy. Oké, nummer 2 wordt aangevraagd. Dan is het Beb Handicap uit Delft. Nummer 2 graag. Michel Scholten uit Oldenzaal. Hey, doen we even nummer 2. Joost uit Zwijndrecht wil nummer 1. Dat is Paul Elstak. Geppie. Mooie naam. Geppie. Mooie DJ-naam ook. Als je illegaal op de zender zit. DJ Geppie. Machtig. Forsterveld, graag nummer 2. Peter, Loon op Zand. 2 in de tuin. Miauw. Nou ja, dat is een dingetje. Miauw zit niet in die plaat van de Voortak. Maar wel prima. Daan Keizers uit Hillegom. Een dikke 2. Nou ja, die je voelt hem aankomen, denk ik. Het leeuwendeel vandaag. Maar je mag niet zo schreeuwen, hè? Heeft gekozen voor. Voor. Voor 1. Of voor 2. Het is 2. De Voortak.
2: Onze poes en buurmans katen maken het iedere avond later.
0: Er zit wel een kat in!
2: In de tuin.
0: Er zit een kat in!
2: Bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste met mijn.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Techniek met impact? Doen we. Opleiding tot vakspecialist? Doen we.
3: Bij Aqua Plus hoor je bij de meest brandveilige familie. Werken bij Aqua Plus. Zo doe je dat.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Nieuw

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Mis het niet. Zaterdag 23 mei. Het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei. Het techno-event in de Lier. Tot dan!

0: zoekt. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
7: Dit is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
7: Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: Vanavond is het in delen van ons land nog wisselend bewolkt. In het oosten nog een enkele bui. En morgen, ja, je wordt wakker met zon, warmte. Het gaat voelen als de zomer. Morgen wordt het max.
10: Max.
9: 23 graden en de dagen erna wordt nog gekker. Maximaal 27. Ergens zaterdag en zondag. Woehoe! Ja. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Vandaag doen we dat in samenwerking natuurlijk met het ANP. Oscar zit er klaar voor. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Nederland, Frankrijk en Italië zijn boos op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Daarbij ging het er veel te hard aan toe. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op woensdag 24 juni. En zanger Harry Styles gaat het podium veranderen bij zijn concerten in Amsterdam. Fans hebben geklaagd dat het zo hoog is dat hij vanaf de eerste rij niet is te zien. Mensen die vanavond gaan hebben pech. Het nieuwe podium is overmorgen pas af.
9: Allemachtig. Wat een gepruts van hoger niveau alweer. Nou, de files van dit ogenblik. Luister goed. Er staan 3 op de A2. Zetelgebosch richting Utrecht, 16 minuten. Op de A2 van Utrecht richting Zetelgebosch, maar dan tussen afrit Utrecht Centrum en Knoopend Everdingen, 36 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, tussen Knoopend Batendorp en De Hocht. En daar staat nu 11 minuten. Verwachting is dat het nog gaat oplopen. De A27 Almere richting Gorkum, daar is een file op de A2. En je ondervindt daar problemen van bij Knoopend Everdingen, 37 minuten, 16 kilometer. De flitsers, A4, Den Haag richting Rotterdam, 61,3. De A73 Maasbracht, daar staan ze richting Maasbracht bij 35,9. En op diezelfde weg tussen Venray en Horst Noord, daar staan ze bij 61,0. We zijn bezig met een uurtje lekker los. Martin Kooi uit Deventer, die wil graag iets horen. En het enige wat je nodig hebt als je in de auto zit is... na na na, na na na na na na na na na. Maar dan even net anders.
7: Het is 17:30 geweest.
9: Het is 17:30 geweest.
7: We hebben nog een half uurtje... lekker los te gaan.
12: Luisteraars, go!
7: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
13: Komt-ie dan, hè?
7: Een vette klapper.
14: Calidad y garantía.

Nou, mocht je je radio aanzetten, er is nog twijfel. Dit is een uurtje lekker los, je hoort het. Er zijn van die liedjes, dan ontkomen we niet aan. Dat je wist ook dat die zou komen vandaag. Alleen wanneer zou die komen? Volgens mij heeft Lars hem gedraaid vanochtend. Want ik was al vroeg wakker, ik zat even te luisteren. Die heeft hem gedraaid in de originele uitvoering. En je weet gewoon, als je bij mij aanvraagt, dan komt hij af en toe eens in de kabouterplop versie voorbij. Robert van Hemert en Donnie hebben zelf gezegd, ja, we distancieren ons van deze versie, maar we stiekem vinden we hem heel erg tof gedaan. Jap. Nee, hoe heet die? Jasper? Nee, Jaap van Zijl. Die maakte de mashup en die had dat online gezet. En ja, die is toch stiekem een beetje beroemd geworden. Dus Jaap van Zijl. Daar gaan we trouwens in dit programma binnenkort iets mee doen. Jaap en ik, die zijn al een tijdje een beetje achter de schermen met een of ander geinig liedje. Maar daar hoor je wel meer over. Dit is dan die versie. Hè?

0: Dat is makkelijk, want deze hoef ik niet meer af te kondigen. Heel Nederland weet hoe die gast heet momenteel. Hey. Uit Arnhem komt een appje van Jurgen van Matras direct. Oh, dat mag ik niet voorlezen. Vraagt even een liedje aan. Is lekker aan het luisteren naar het magazijn, denk ik. Zal niet in de winkel aan staan natuurlijk, dat gezeel van mij. Of wel. Ja, dat hoor ik graag even van je, Jurgen. Doe maar even iets met een snelle accordeon. Een snelle accordeon. Lars en ik hebben het er vaak over. We zitten vaak even in de kantine, meestal even na zijn show. Dan ben ik er ook al 9:10 is dat. Jan de Barde, de lul hier altijd, sta ik er ook even bij. En we hebben het vaak over, ja, mis jij de accordeon? Ja, ik mis het ook wel. Het is allemaal rapper Donnie en het is Billy Dans dan. Het is wel heel veel. Het is wel heel veel. Yo, check it out. Ik mis echt die accordeon in de muziek. En we hopen dat het ook weer terugkomt. Hè? Op een gegeven moment was ook heel veel accordeon. Toen zeiden we aan de bar, ja, die accordeon mag er wel uit de muziek. Maar we missen het echt. Ja, we missen gewoon de accordeon. Dus dat is dan mooi dat dit binnen... Ik huil niet echt, hè. Rustig blijven. Jurgen van Matras, uit Arnhem. Die wil dan een liedje met de accordeon. En ik zat even te denken. Oké, er zijn eigenlijk twee plaatjes met een mooie accordeon erin. Die echt retensnel is. Dus we doen even eentje van Edje Nieman. Even 1 minuut 20. En dan was dat ook nog het feestteam. Die had het ook over een accordeon. Doe ik al even 1 minuut. Ik plak ze wel even knippenplakwerk even aan elkaar. Liedje dus met een...
1: accordeon.
0: Prima.
2: Chicos and chicas, señoras, señoritas, venimos a poncho en sombrero mío.

0: voor Jannie uit Bussum. Jannie uit Bussum. Oh, zo heet de lady van mij ook. Jannie. Zeg, het is tijd geworden voor de laatste plaat. De finale klapper doen we altijd even live. Dus als je het leuk vindt, je hebt deze week nog niet een liedje aangevraagd. Of vorige week voor de finale klapper. Dan meld je even. Dus heb je de ballen om even te bellen? Vind je het leuk om te bellen? Misschien dat jij in de auto zit en dan druk je even bij de kids de telefoon in de handen. Een finale klapper. Uptempo, leuk liedje. En kijk, als je de hele dag al met dat liedje in je hoofd loopt. Dat je denkt van, ah man, ik zou willen dat ze die draaien. En dat is dan Huisje bij de Brug. Dan is het misschien niet tijd om even te bellen nu. Het is een waanzinnige plaat, maar we zoeken een finale klapper. Meestal een beetje meezingbaar gehalte 10+, een beetje uptempo, want ja, hey, heel Nederland zit mee te luisteren. Dus houd het even in gedachten. Zeg, de lijnen gaan open. 088 0200 100. Wie weet een finale klapper?
1: Het einde. Het is tijd

0: En we moeten daar samen even zien uit te komen. Dus we hebben ook niet alles in het systeem staan. Er werd gisteren ook iemand... ja, die zei, ja, het staat op YouTube achteraf. Ja, ik ga niet natuurlijk als iemand een verzoekplaat aanvraagt... ga ik natuurlijk niet op YouTube kijken of ik hem kan vinden. En zonder dat ik weet dat ik wat dat is, dat ik het op de zender gooi. Dus ook geen Iron Maiden aanvragen, geen flauwekul. Gewoon even een lekker liedje natuurlijk. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, als ik aan de goede kant van de radio zou zitten... zou ik eigenlijk ook alleen maar troep aanvragen. Gewoon om de dishok even te laten zweten. En daarna gewoon iets leuks verzinnen. Hallo, met wie?
1: Je spreekt met Jacqueline Venema.
0: Jacqueline, zeg, wat kunnen we voor jou draaien als finale klapper?
1: Nou, ik zou heel graag van je horen van Peter Koelewijn, Als ik God was.
0: Maar dat is een hele langzame.
1: Is dat een langzame? Nou, ik vond hem niet zo langzaam, hoor.
0: Nou, hij staat hier het mapje Langzame Lummels. Ik weet niet of dat heel geschikt is, Jacqueline, voor een finale klapper. Weet je wat dat betekent, een finale klapper? Dat is echt... Het moet even een grande finale hebben. Gewoon even... Woehoe, beetje dat.
1: Oké, dan de volgende.
0: Ja, als ik God was. Nou, weet je wat het is? Die draai ik na 6 uur wel even. En meestal leur je dan nooit weer wat van. Hallo, met wie?
2: Hey, hallo. Leur me Geert.
0: Hey, Geert. Wat kunnen wij voor jou draaien als finale klapper? Waar zit je aan te denken?
2: Chico, veeg ze van het matje met ogen komen bij elkaar.
0: Veeg ze van het matje? Oh mijn god, dat liedje hebben we toen Ivo en ik helemaal plat gedraaid. We hebben die gozer nog een paar keer gebeld, ook in de uitzending. Inderdaad. Nou ja, zullen we dat doen dan? Voetballiedje?
2: Ja, doe maar.
0: Doe hem eens even op z'n Haags. Hoe zou je dat uitspreken?
2: Ja, veeg ze van het matje.
0: Fantastisch.

0: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze vallen holt.
4: Korter.
3: Een bult holt bij RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
1: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check overson.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
2: Appetito.
5: Appetito.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
12: Nog een keer. Papa, sneller.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld?

0: beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvakar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het draait allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech, het podium is overmorgen pas aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden en de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zelfs de koe zegt het. Kaas Utrente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je het proeft, ben je al van streek. Bestel snel op kaasutrente.nl. Dat is donders lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Denk na over een koophuis.
12: Oh, dan moet

0: je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
0: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Gruba Auto en Bandenservice uit Enschede. Niet alleen voor uw banden, maar ook voor uw autoservice. Kleine en grote onderhoudsbeurten, uitlijnen, remmen en meer. Veilig en voordelig. Kijk op gruba.nl.
4: Het is een paar minuten over zes geworden. Zometeen gaan we daadwerkelijk wel even Peter Koelewijn draaien natuurlijk. Met Als in God was de KL204. Dat komt eraan. Dat is grappig, hè? Want ik heb dat liedje natuurlijk als een langzame lummel in mijn hoofd zitten. En heel veel mensen beleven dat weer anders. Omdat er natuurlijk ook wel een stukje rock in zitten. Echt met gitaar en zo. Maakt het misschien ook wel geen langzame lummel. Nou ja, we gaan hem zometeen even draaien. Superlang liedje ook. 5 minuten, nog wat of zo. Even kijken op de wegen. Toestanden, files staan er. Jazeker, 2 op de A2. Dat is Hertogenbosch richting Utrecht. Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging. 34 minuten op diezelfde A2 tussen afrit Utrecht Centrum en knooppunt Everdingen. En dat is 14 kilometer en een half uurtje vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Snelheidscontroles A4 Den Haag richting Rotterdam bij 61,3. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 61,0. En daar staan ze eigenlijk vanaf 11 uur vanochtend al.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van...

Op het randje van de liefde, Danny Heden, daar begonnen we mee. En Jacqueline was in de uitzending en die wilde als finale klapper wilde zij heel graag Peter Koelewijn. Ik snap het ook wel, ik snap het ook wel. Alleen wij zoeken op het einde van een uurtje lekker los nog een idiotere plaat dan we dat uurtje hebben gehad. En ja, ik vond hem eigenlijk niet passen. Ook qua tijd niet, want dat lukte niet. Want we moeten het ook uit voor de commercials. Dus ja. Kijk, weet je, dat is gek. Als jij een muziekverzamelaar bent, ik ben echt een muziekverzamelaar. Daar ga ik niet weer vertellen, ik heb het al een keer verteld. En dan denk ik ook van, wat een antagast is dat, om dat steeds te vertellen. Maar ik ben echt een muziekverzamelaar, nog steeds, met alles. Vinylplaten, alle vinylplaten die ik in mijn collectie heb, of die ik krijg, of die ik even leen van mensen, zet ik om in een bestandje in de computer. En dat moet dan in een mapje gesleept worden. Ik heb dan een muziekcollectie met mapjes. En dan heb ik een mapje boerenrock. Dan heb ik een mapje logisch met 90's. In dat mapje 90's zit weer happy hardcore. Alle muziek erin. Nou, ik kan daarin doorslaan. En dan op een gegeven moment heb ik alles netjes. Ik maak ook alles netjes. Hè. Artiesten, titels. In mijn database komen geen liedjes voor met een 0-1 ervoor of track en dan streepje 2 en dan alleen maar de zweven naar geluk en dat Jan als er niet bij is, dat komt bij mij niet voor. Ik ben er heel artistisch in. Ik wil dat netjes hebben. Maar dat liedje wat ik net draaide, dat zorgt voor problemen in mijn hoofd. Ik weet dat jij daar niet meer zit, maar in welk mapje zou dat moeten? Als je Peter Koelewijn in een mapje zou moeten flikkeren, als ik God was, is dat een mapje slow? Of in mijn geval heb ik een mapje, daadwerkelijk een mapje met langzame lummels. Er staat alles in van Celine Dion tot en met de ijsbeer uit de noorden. Maar zou je dan een mapje met langzame muziek aanmaken en daarin slepen? Of zou je dat liedje wat we net draaiden, zou je die in een mapje rock gooien? Vind jij het nederpop? Zou je hem daarin gooien? Of gewoon Hollands oud? Zou je hem daarin gooien? Of zou je inderdaad in boerenrock, zou je hebben Peter Koelewijn? Is gitaar natuurlijk. Of Easy Listening? Of NL Tijdloos? Jeetje man, ja, dit is de error in mijn brein. Ik zou ook niet weten waar ik hem mee zou stoppen eigenlijk. Ik heb hem ergens staan natuurlijk in mijn mapje, maar ik zou niet weten waar. Ja, dat is lastig. Oh, mijn god. Hier lig ik wakker van, hè, vannacht. Hier slaap ik heel slecht door. Och, man. Muziek. That's life. Ja. Yeah.

0: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach.
1: Hi.
0: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
2: Oh, fuck, man.
0: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
9: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
8: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb jij nog bouwmaterialen, gereedschap, sanitair of woonartikelen staan die je niet meer gebruikt? Breng ze op 27 of 28 mei naar onze nieuwe locatie in Raalte. Wij regelen de veiling. Jij hebt geen gedoe. Meld je vandaag aan op
2: onlineveilingmeester.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Radio NL.
1: Weerbericht. Vanavond is het droog met een mix van wolken en zonneschijn. Ook vannacht is het droog bij minima van 11 graden. Morgen ook droog. Ja, het begint bijna bij de saai te worden. Met zon en wolken. Maxima liggen tussen de 19 en de 23 graden. En vanaf vrijdag dan schakelen we geleidelijk over naar zomerse temperaturen. Met volop zon. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Nog veel vertraging voor het verkeer bij Utrecht. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Papendorp en Everdingen een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen 25 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 35 minuten. Onder controle gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Den Haag Rotterdam bij 61.3. A58 Bergen op Zoom Breda bij 87.2. A67 Eindhoven Venlo 59.4 en de laatste A73 Maasbracht Nijmegen bij 35.9.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Het waren John West, Lange Frans bij Radio NL en Alles Wat Ik Zoek. Het is woensdag, we breken de week door midden met de allerbeste muziek van eigen bodem. Jeffrey Heesen zometeen, Sander Kwarten komt eraan. En eerst even terug in de tijd, naar het begin van de Zeros. John Spencer, dit is Kom Dans de Hele Nacht Met Mij.
2: Mijn

woensdag met Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. Hey, tegenwoordig hoef je niet meer naar de huisarts als je ziek bent. Je kunt namelijk ook gewoon gezondheidsadvies inwinnen op TikTok. Ja, ik vind het zo dom als je ziek bent en dan gezondheidsadvies gaat inwinnen op TikTok. Er is nu namelijk weer een nieuwe hype waar op TikTok veel promotie voor wordt gemaakt. Veel tips voor worden gegeven. En dit is echt bijna te achterlijk voor woorden. Maar mensen doen het. En wat het is, deel ik zo meteen met je. En ook direct waarom je het eigenlijk niet zou moeten doen. Eerst nog Snelle en Meteor. En dit is Marco Schuitmaker.

0: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum. Aangenaam. IJzer zit in onze genen. Al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert en heb ze alle soorten holt.
4: Dat moet korter.
3: Wie RTT heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Wie RTT heb ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt, wie RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
5: Kijk op proostop.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
12: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking.

0: Omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: Kippensoep.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Je staat nog vast op de A2 Utrecht en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen, 20 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en Oud-Dijk, 11 minuten. En de A27 Utrecht en Gorkum tussen Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Knoopend Everdingen, momenteel 12 minuten. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Hengelo-Apeldoorn, 92,9. A2 Amsterdam-Utrecht, 37,8. De A4 Den Haag-Amsterdam bij 40,4. A67 Eindhoven-Venlo bij 59,4. En de laatste A73 Maasbracht-Nijmegen bij 35,9. Goeie reis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ivo Pasveer!
2: En zometeen een TikTok-trend die je dus echt absoluut niet moet doen. Eerst Kido van...

De Franse chansonnier Robert Pater en Eenzaam en Alleen. Op woensdagavond Radio NL staat aan. Och jongens, er is weer een nieuwe TikTok-trend. Ik word er af en toe zo moe van, hè. Er zijn gewoon een paar gekken die dan wat bedenken. Dat op TikTok posten, dat gaat vervolgens viraal. Iedereen doet het en dan blijkt het ongezond te zijn. Het is iedere keer hetzelfde riedeltje. Wat er nu weer is verzonnen. Misschien heb je het al gezien als je ook TikTok gebruikt. Ik niet trouwens. Maar dat is dat als je verkouden bent, dat je dan knoflook in je neus moet stoppen. Het schijnt volgens de makers, de bedenkers van deze truc, het bewijs te zijn dat de neusbijholten weer worden schoongemaakt en daarna de neus weer vrij is. Dat kan misschien wel helpen, maar het klopt eigenlijk niet volgens een expert die bij Metro Nieuws hierop gereageerd heeft. Het schijnt er namelijk voor dat het zelfs hartstikke ongezond is. Het komt namelijk door dat knoflook bepaalde stoffen bevat, zoals allicine, die het neusslijmvlies kunnen gaan irriteren. Daarnaast is de neus heel goed doorbloed. Daardoor kan er snel al schade ontstaan als je knoflook in je neus duwt. En daarnaast loop je de kans op infecties door bacteriën op rauwe knoflook. En, nou, dit is natuurlijk in het meest extreme geval, je loopt het risico dat er een teentje vast komt te zitten. Goed, moet je wel goed drukken natuurlijk, maar ja, ik vind dit wel zo gek, iets gekke trend. Moeten we maar niet meer doen, knoflook in onze neus stoppen. Maar goed, velen die zullen het sowieso al niet doen, want die vinden knoflook enorm stinken. Het is wel een van mijn favoriete dingen die in eten zitten. Als het kan, dan gooi ik echt overal knoflook bij. Maar misschien heb je ook wel zoiets. Wat gooi jij overal bij het eten? Ben jij iemand die niet zonder een snufje zout of peper kan? Ben jij iemand die overal tomaten bij gooit, paprika of iets heel anders? Wat is nou jouw signature? Wat gooi jij overal bij als je aan het koken bent? Stuur het even door via de Radio NL. Ik ben wel even benieuwd. Wat is nou echt iets wat jij in ieder gerecht strooit om het een beetje smaak te geven? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Miljonairs nu, dit is Marlena.

niks verbaasd als er ineens weer een babyboom komt van Robert. En dat allemaal dankzij Radio NL. We hadden net al Robert Pater en dit was Robert van Hemert. En zoet, zout, zuur bij Radio NL. Dat is toevallig, we hebben het over knoflook vanavond in het Radio NL onderzoek. Op TikTok momenteel namelijk een trend om als je verkouden bent TikTok in je neus te doen. En dan zou de verkoudheid op een magische manier weggaan. Maar door experts ten zeerste afgeraden. Daarom de vraag, ja, wat doe jij eigenlijk altijd bij je eten? Is dat inderdaad knoflook? Want heel veel mensen vinden stinken. Of doe je er iets heel anders bij? Nou, ik zit eventjes door de app te scrollen en het is best wel eensgezind vanavond. Eigenlijk doet iedereen gewoon knoflook bij het eten. Ik ben duidelijk niet de enige vanavond in het Radio NL onderzoek. En dat is wel fijn om te weten. Het is woensdagavond, de muziek van eigen bodem met Samuel Welte, René Karst. En dit is de nieuwe van de Hermes House Band.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
5: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
4: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
6: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
4: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
5: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Is het niet? Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
17: Heb jij nog bouwmaterialen, gereedschap, sanitair of woonartikelen staan die je niet meer gebruikt? Breng ze op 27 of 28 mei naar onze nieuwe locatie in Raalte. Wij regelen de veiling, jij hebt geen gedoe. Meld je vandaag aan op onlineveilingmeester.nl. Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: auto die u zoekt.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Och man, het is zo'n leuk liedje. René Karst en super gave tijd in de avondshow van Radio NL. Hey, als je er eens over nadenkt, iedere generatie lijkt wel zijn of haar eigen vervoersmiddel te hebben. Denk maar eens aan vroeger, toen had je van die Tomos en van die Cita-scootertjes, weet je wel, waar iedereen op rondreed, van die snorfietsjes. Tegenwoordig zit iedereen natuurlijk op een fatbike. Maar een paar jaar geleden was er een hele andere hype. Iedereen die reed er eens rond op zo'n Italiaans ding. Weet je dat nog? De naam van dat ding. Ja, daar is een liedje over gemaakt door Dave Dekker. En die stel ik zometeen aan je voor hier bij Radio NL. Eerst, nee, ik rij niet. Volledig in stijl. Dit is John West.

Ja, ik denk dat het een jaar of 10 geleden was. Weet je nog, iedereen in de stad die zat ineens op zo'n Vespa, hè? Zo'n Italiaanse scooter. Iedereen die had zo'n ding in de achtertuin. En het was het ideale vervoersmiddel. Nou, inmiddels een beetje de vergetelheid geraakt. Gelukkig dankzij dit liedje van Dave Dekker, Vespa weer een beetje in de aandacht. Je hoort hem zojuist bij Radio NL. En ik vind het stiekem wel een geruststellende gedachte dat na 10 jaar nog een liedje over de Vespa wordt gemaakt. Weet je ook zeker dat in 2036 van dit soort liedjes over fatbikes worden gemaakt? Hoe die gaan klinken, waarschijnlijk veel gerap, denk ik dan maar zo. Radio NL, woensdagavond. Dit is Dirk Wildijk. Ik hou van het leven. Ja.

Een superster. In Vlaanderen en in Nederland begint ze een beetje door te breken. Olivia Palsina en elektriciteit in de avondshow van Radio NL. Hey, laat even de boel. Pak eventjes de app erbij. Ik ben benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Ben je aan het werk? Ben je aan het beunen vanavond? Ben je beuna's voor de baas? Ben je misschien beveiliger? Werk je in de supermarkt? Ben je de vak aan het vullen? Werk je in een pakketshop? Of doe je iets heel anders op deze woensdagavond? Open even de app. Ga naar berichten toe en stuur eventjes een berichtje met wat jij op dit moment aan het doen bent. Hoor je jezelf zometeen terug in het rondje Nederland. En ook als je niet aan het werk bent, sterker nog, misschien zelfs wel alles behalve aan het werk bent, dan ben je van harte welkom. Stuur een berichtje van wat je op dit moment aan het doen bent en sluit aan bij het Rondje Nederland zometeen naar achteren.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Oranjefans opgelet,

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat

0: frustrerend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl, onderdeel van rodebak.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
3: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
4: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files momenteel. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 6 minuten. En Kopfrondels gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Hengelo-Apeldoorn bij 95.2. De A4 Den Haag-Rotterdam, 61.2. A67, daar staan ze in beide richtingen bij 59.4. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 35.9. Goeie reis.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Goedenavond, wat doe jij op dit moment? Stuur het even door in de Radio NL-app. Hoor je nu Raymond Hermans.
5: Dit is de muziek van

0: NL.
1: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: De nieuwe Frank van Etten heet niet bang voor de duivel. En hoor je zojuist in de avondshow van Radio NL op woensdagavond. Het is 8 uur geweest. Ter volgens dagelijkse rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Til het met de rest van Nederland via de Radio NL app. Gaat vaak nog sneller dan gewoon een appje sturen, toch? Zo stuurt Peter uit Hoorn op Zand. Goedenavond. Ik was laat thuis vandaag. Ben momenteel met de afwas bezig. Sterkte, Peter. Toch een minste klusje van de dag altijd, de afwas. Maar goed, moet toch gedaan worden. Ik zat er wel eens over te fantaseren. Maar goed, dat is misschien mijn gekke brein die dan af en toe spreekt. Wat nou als je gewoon iedere dag nieuw bestek en nieuwe borden zou kopen? Gewoon van dat goedkope troep. Zou dat goedkoper zijn dan iedere dag de vaatwas te laten draaien? Denk het niet, hè? Nee, dat zal waarschijnlijk gewoon mijn brein weer zijn. Ronde uit Almere. Hi Ivo, vanuit het zonnige Spanje. Zitten nog in het zonnetje voor de caravan. Groetjes van Ron en Carla. Genieten van daar. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, Lena en ik luisteren mee vanuit de pakketshop. Manon uit Bergijk, net begonnen aan een legpuzzel. Natuurlijk gezellig met Radio NL aan. Finn van Horik uit Noord-Schaarwoude. Goedenavond, ik ben met een beunhaas op pad. Mark uit het Zand, nog even lossen en laden voor op de zaak. En dan morgen weer werken. Michel uit Hanem. Nou, ik ben met mijn vrouwtje aan het darten vanavond. Koen uit Leiderdorp. Hey Ivo, nou, ik ben weer in de tuin bezig. Die gaan wij een flinke metamorfose geven. Dus je alle oude shit eruit. En dan tijd voor nieuw. Dat alles met jou op de achtergrond. Genieten van Koen. Want dat de groene vingers snel komen. Marco Hoogschagen uit Bresland. Lekker de trekker aan het klaarmaken voor Trekker Trek aanstaande maandag. Johan uit Veldhoven, die is er ook weer bij. Ik zie Gerard uit Maassluis binnenkomen. Hi hi, ben onderweg met de vrachtwagen van Alkmaar naar Rotterdam. En last but not least, Rudy Mereboer uit Oosthuizen. Goedenavond.
1: Hey Ivo. Goedenavond.
0: Rudy.
1: Ja, vanavond even uit eten geweest in een pannenkoekenrestaurant. Mijn zoontje is 1 jaar geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Dus ja, dat was feest. En nou alweer in de auto voor de beun. En we een paar velgjes ophalen in Heemskerk. Daarna weer vol door in de grote auto. Hey, vanavond.
0: Hey, goeie race.

Het is echt een ondergewaardeerd liedje wat mij betreft. Roxanne Hazes en Vannacht. Ik heb haar afgelopen jaar een keertje live mogen aanschouwen op Eurosonic Noorderslag in Groningen. En oi oi oi, wat kan deze vrouw zingen? Maar goed, dat heeft ze natuurlijk niet van een vreemde, hè? Zo is het ook weer. Ja, en ben je nou meer van dit soort vergeten liedjes op het spoor? Zo direct, iets voor 9 uur, doen we weer Waanzin Woensdag in het laatste rondje. We zijn iedere woensdag op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit weer op de radio hoort. Behalve op woensdagavond bij Radio NL. Suggesties, die kun je zo meteen even doorgeven in de gratis Radio NL app. Denk alvast mee over vergeten liedjes die hoognodig weer een keer gedraaid moeten worden. Dit is Wilbert Pigmans.

Ik ben zo benieuwd, hè? Als Mart Hoogkamer en Robert van Hemert van zijn zijfamilie bij elkaar op bezoek komen, zal Mart Robert ook aanspreken met... Hey oom! Ja, want officieel, dat vind ik zo bizar, is Robert van Hemert de oom van Mart Hoogkamer. Jij hoort het goed, de oom van Mart Hoogkamer. Ze schelen maar 5 jaar, maar Robert is de broer van de vader van Mart. Als ik het goed heb gezegd. Nou, bizar verhaal dit eigenlijk. Maar goed, volgens mij is het meer een vriendenrelatie die ze hebben. En al met al is het vooral een hele succesvolle muzikale familie. De familie Hoogkamer van Hemert. Moet dat nou zojuist in de avondshow van Radio NL. Zometeen Robin Hezen, de Hollands nieuwe van de 3J's. En nu John.

Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: De auto die u zoekt.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Gek op

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: NL.
1: Radio NL.
0: Dit is deze week.

Origineel zou het echt een urban liedje moeten worden. Los vast. En het is uiteindelijk onder andere genomen in het programma van Simon Keizer door de 3J's. En het resultaat zojuist op Radio NL. Hollandse nieuwe deze week. De 3J's en Los vast. Zometeen de man die binnenkort weer in Ahoy Rotterdam staat. Jannes komt eraan. En dit is een van de allermooiste liedjes die Guus Meeuwis ooit heeft uitgebracht. Tranen gelachen hoor je nu bij Radio NL.

0: Zo'n mooi liedje dit. Guus Meeuwis. En tranen gelachen. Al zijn er ook mensen die echt een hekel hebben aan dit liedje. En ik kan me zo voorstellen dat die mensen echt Nederlandse taalpuristen zijn. Hè? Echt van die Neerlandici. Dat komt door het volgende zinnetje.
1: Met zonder jas stap ik naar buiten.
0: Ja, hoor je het? Luister nog even één keer goed.
1: Met zonder jas.
0: Ja, hij zegt het echt. Met zonder jas stap ik naar buiten. Vol goede moed. Ja, ik stap ook altijd met zonder jas naar buiten. En heb ik vervolgens weer spijt omdat het regent. Maar goed.
2: Het laatste rondje.
0: Kan ook gewoon een foutje zijn natuurlijk. Hè? Ook artiesten maken fouten. Hey, het is woensdagavond. Waanzin woensdag in het laatste rondje. Dat betekent dat we op zoek gaan naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Maar die iedereen kent of zou moeten kennen. Heb je een suggestie voor echt zo'n vergeten hit die je nooit meer hoort? Stuur hem nu door in de Radio NL app. En bepaal zo meteen het laatste rondje.

0: Gino Kraus. Een favoriete kroeg.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is woensdagavond. Ja, stiekem vind ik dit altijd de allerleukste avond in het laatste rondje. Het is Waanzin Woensdag. Iedere woensdag de zoektocht naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort, maar die iedereen kent. Die heel bekend in het gehoor zijn. Suggesties, drop ze vooral even in de Radio NL. Denk mee. En ook als je alvast voor volgende week een suggestie hebt, mag je hem nu alvast droppen in de app. En dan kunnen we volgende week die eet eventjes wat mee. Laten we vooral even kijken wat er zo al binnen is gekomen. Mitchell uit Zwolle. Wat dacht je van Frans Bauer met Je hart is als chocolade? Pieter uit Slootdorp. Henk Westbroek met Waar ze loopt te wandelen. Richie uit Groningen. Boer Harm met Brommers kieken. Heng. Mooi. Gerard uit Maassluis. Hi. De chauffeur van Johnny Hoes en de zangeres zonder naam. Die moet ik echt even opzoeken, Gerard. Leuk, dank voor je suggestie. Dan zie ik even kijken. Jack uit Meppel binnenkomen. Fly Away Little Paraguayo van George Baker. Ron uit Almere. Ivo Amsterdam Rembrandtplein. Mankendeles. Oh, had ik maar twee benen. Ook een leuke suggestie. Jan Kager uit Den Ham. Ivo, wil je Erika Kars draaien met Ik zie jou. Mark uit het Zand. Marco Karrespoor met Lekker op de trekker. Ook zo'n leuke. Maar deze die vond ik wel heel mooi. Zeker omdat afgelopen weekend het Songfestival natuurlijk op televisie was. Even tussen jou en mij. Minst bekeken Songfestival ooit in Nederland. Natuurlijk ook omdat we niet meededen. Maar goed, dat terzijde. Sandra uit Bergen op Zoom, die heeft de suggestie om in het thema Songfestival te blijven. Uit 1982, Bill van Dijk en Jij en Ik. Zo, dat is eventjes geleden. Bill van Dijk, Jij en Ik. Heb zelf ook even moeten graven, want ik kon hem zo snel niet meer vinden. Maar Jij en Ik, hij is gevonden. Overigens ook een van de minst succesvolle Nederlandstalige inzendingen in het Songfestival. Hij was van oorsprong musicalzanger, deze Bill van Dijk. Ja, dat was eigenlijk al een gekke combinatie met zo'n Songfestivalliedje. En hij werd uiteindelijk 16e. Maar goed, om hem dan toch nog een klein beetje in ere te houden. Waanzin Woensdag, Bill van Dijk.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen.

0: vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Het is niet duidelijk waar ze nu heen moeten. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gek op plaats.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Oké, gaan we. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met

0: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. Hey, aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur. Ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
19: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
24: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt

0: Zie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvoi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt een actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvoi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Is

Lieveling Nelis, kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Radio NL.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van...

0: Allemaal zakken die handjes.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gek op

0: technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Die is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck. Voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
18: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
11: Is de muziek van...

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl.
3: Oh, op die fiets!
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf,
11: dat zeg ik.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

huwelijkspoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rommel.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer

0: rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
2: Dit is de muziek

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het weer van Weer Online. Er is al wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog en ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven, maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
1: Is de muziek van...